0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, heeft daarvoor een sporthal beschikbaar gesteld. Daar kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Gisteren bood ook Amsterdam extra opvang aan. Daar kunnen de komende 6 maanden 230 asielzoekers extra naartoe om het overvolle Ter Apel te ontlasten. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis, niet vanwege haar gedrag, maar vanwege het gedrag van haar moeder. Die zegt dat haar dochter recht heeft op hogere cijfers, waardoor ze VWO zou kunnen doen. Ze bestookte de school en instanties met e-mails en nam gesprekken op die ze verspreidde. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak, maar liet al wel doorschemeren dat ouders zich soms bij beslissingen moeten neerleggen. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. De inhoud daarvan is vertrouwelijk, maar het gaat onder meer om vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. Gisteravond sprak de gemeenteraad van Scherpenzeel over de kwestie. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd weggestuurd door de raad. Zijn partij heeft er moeite mee dat het rapport is gebaseerd op anonieme verklaringen. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgül Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd lang hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Die leek kansrijk om bij de volgende verkiezingen president Erdogan te verslaan. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken. Bij 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Zijn partij, de CHP, wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo zit de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu, al meer dan een jaar in de gevangenis. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. De maatregelen worden toegevoegd aan een wet die de Tweede Kamer nu al behandelt. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonoreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. Er zou sprake zijn van onder meer vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd gisteravond weggestuurd door de gemeenteraad. Het boek Vergelding van Michael Berg heeft de Gouden Strop gewonnen. De prijs voor de beste Nederlandstalige thriller. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Dat gaat over een Zuid-Limburgse agent die oude moordzaken onderzoekt. Aan de prijs is een bedrag van €10.000 verbonden. Het weer, het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Vodap.
1: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
2: Dit weekend is er weer een nieuwe aflevering van de Aftrap op LOVE-TV. Het programma wordt gepresenteerd door Jack Muren, André Stuit en barvrouw Nettie Schilder. Elke week schuiven er twee gasten uit de wereld van voetbal en muziek aan. Kijk je dus dit weekend naar LOVE-TV. De Aftrap wordt mede mogelijk gemaakt door Tol Plaatwerk, supportersvereniging Volendam, Molenaar en Zwarthoed, Kivo, Mick Volendam en Kras Recycling.
3: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
4: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940... of Nicodemus.nl.
5: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op!
6: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
1: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van den Brink laat ze naar het ministerie komen, zegt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeente vangt te weinig asielzoekers op. Veel daarvan hebben überhaupt geen AZC. Vaak willen ze wel noodopvang bieden, maar die plekken zijn duur en maar tijdelijk. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. Veel partijgenoten van Özel zitten in de gevangenis, onder wie de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis omdat een ruzie tussen haar moeder en de school over de cijfers van het meisje is geëscaleerd. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
0: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
10: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En winkelcentrum Havenhof.
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
12: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
13: Wat zei jij nou?
12: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nuwelijk?
14: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
1: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

There is water at the bottom of the ocean.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Ontdek Happy View. Het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
3: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig, 400.000 minder dan een jaar eerder. De daling komt door het winterweer en door de oorlog in het Midden-Oosten. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie mis. Bij ING verdwijnen dit jaar 950 banen. Voor de betrokkenen kan dat nadelig zijn voor het pensioen vanwege de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Bij vakbond de Unie komen veel vragen binnen van bezorgde werknemers.
5: Het voelt zo ontzettend oneerlijk bij mensen, juist ook omdat het is geld wat mensen zelf hebben ingelegd. Of dat door de werkgever voor hen is ingelegd. En omdat ik ontslagen word, kan ik het geld niet meer krijgen en gaat het misschien nog naar een ander toe ook.
4: In het sociaal plan is bij ING geen compensatie geregeld. Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winsten heeft gemaakt. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daarheen gebracht. De finale van de play-offs voor het Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. En FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2, zag commentator Mark Kloostra.
6: Groot feest in Galgenwaard, want Utrecht wint deze halve finale, die vooral na rust een groot voetbalfeest werd. Met name voor die supporters en spelers van FC Utrecht, want ze trekken aan het langste eind op naar Volendam. Want ze spelen de finale tegen Ajax.
4: En dat die finale in Volendam wordt gespeeld komt dat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege popconcerten. Het weer, vooral in het noorden wat stapelwolken, maar verder veel zon. En het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
9: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
11: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
12: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Zondag 31 mei vindt in Ulpendam de 12e editie van de jaarlijkse Garage Sale plaats. Tussen 10 uur en 14 uur veranderen tuinen, garages en opritten in een verkooproute met tweedehands spullen, vintage vondsten en handgemaakte items. Na verwachting doen zo'n 80 adressen mee. Dorpsbewoners zorgen daarnaast voor zelfgebakken pannenkoeken en andere etenswaren. De gemeente Edam-Volendam organiseert een fotowedstrijd met als thema Samen Edam-Volendam. Inwoners worden uitgenodigd verbinding in beeld te brengen, van grote evenementen tot kleine dagelijkse momenten. De winnende foto krijgt een plek in de hal van het stadskantoor in Volendam en kan worden gebruikt in de gemeentelijke communicatie. Deelname is mogelijk via het online praathuis van de gemeente. Over cultureel jongerencentrum De Nohol in Edam wordt een boek gemaakt. Het centrum was actief in de jaren 70, 80 en 90 en kende een rijk aanbod aan activiteiten met veel vrijwilligers. Het boek beschrijft de geschiedenis van De Nohol met tekst en beeld. Herinneringen, foto's en ander materiaal zijn welkom via stadskant@wxs.nl. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lof Kabelkrant, onze website of onze app. LOVE.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van der Brink laat ze naar het ministerie komen, meldt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten vangt te weinig asielzoekers op. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Vaak gaat het om duizenden euro's. Bij de bank is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vakbond de Unie vindt dat ING daar alsnog wat aan moet doen. En voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken en het wordt 24 tot 26 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Tandarts Erik de Vries draagt na bijna 35 jaar zijn praktijk Dental Arts aan de Ducaton in Volendam over aan tandarts Josja Heijenk. De praktijk telt ongeveer 3000 patiënten. Erik de Vries blijft voorlopig verbonden aan de praktijk. Hij wilde de praktijk bewust niet overdragen aan een keten, maar zocht een opvolger die de kleinschalige en betrokken werkwijze voortzet. Vanaf 1 januari 2028 verdwijnt het luchtalarm in Nederland. Minister Van Wil van Justitie en Veiligheid informeerde de Tweede Kamer dat NL Alert het enige waarschuwingsmiddel wordt waarmee ruim 90% van de bevolking bereikbaar is. Voor een nieuw sirenenetwerk zijn geen financiële middelen gevonden. Tot 2028 lopen de onderhoudscontracten voor bestaande sirenepalen. In de Singelwijk in Edam is woensdag een buurtmoestuin geopend door wethouder Marisa Kes en directeur-bestuurder Wiesje van der Weijden van Wooncompagnie. De tuin ligt in de achtertuin van een Wooncompagnie-woning die te groot was voor bewoners om zelf te onderhouden. Vrijwilligers van Sociaal Tuinieren, Civic en Newbies beheren de tuin. De opbrengst gaat naar bewoners en de buurtkamer. Het is een van de 15 landelijke pilots.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: Deze vrijdag staat in het teken van flink wat zon. Ook zijn er wat wolkenvelden, met name in de middagperiode zou dat het geval kunnen zijn. De temperatuur gooit hoge ogen. In de middag wordt het 25 graden. Een zomerse vrijdag wordt het. En de wind is zwak tot matig uit een oostelijke tot zuidoostelijke richting. En er is een mogelijkheid in de middag met name op wat wind vanaf het IJsselmeer. En dan kan het ook een paar graden afkoelen. En op de zaterdag wordt het wederom zomers. De middagtemperatuur komt opnieuw uit op 25, mogelijk 26 graden. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
4: LOVA Verkeer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een file op de N205 Nieuw-Vennep-Zwanenburg voor Boezingen-Liede. 3 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De woningmarkt koelt af. Landelijk zijn de huizenprijzen het afgelopen jaar met 5% gestegen. Tegenover 10% anderhalf jaar geleden. Inmiddels wordt 1 op de 8 woningen opnieuw te koop gezet tegen een lagere vraagprijs. Vorig jaar gold dat nog voor 1 op de 10 verkopers. Tussen oktober en maart zijn in Edam-Volendam 124 huizen verkocht. Kopers betaalden in die periode gemiddeld 0,7% meer dan de vraagprijs voor een nieuwe woning. De politie heeft een hennepkwekerij met ongeveer 800 planten aangetroffen in een bedrijfspand aan de Van IJsendijkstraat in Purmerend. Een 20-jarige man uit Almere is aangehouden. Bij de kwekerij was sprake van water- en stroomdiefstal. De kwekerij en apparatuur zijn in beslag genomen. Verdachte situaties zijn te melden via 0900 88 44 of anoniem via 0800 70 00. Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Wij maken Edam-Volendam wakker. Elke dag bij jou. LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
3: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
4: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis, vaak duizenden euro's. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Toch zegt ING-bank te kijken wat er nog mogelijk is.
6: Omdat we weten dat dit eraan komt, hebben we samen met de vakorganisaties gevraagd aan het pensioenfonds: bekijk onderzoek naar de voorwaarden waaronder toch die voortzetting van een pensioenopbouw kan plaatsvinden tot na uitdiensttreding.
5: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Hij werkte op Saba bij Defensie als medisch specialist. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn er met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Stephen Colbert heeft zijn allerlaatste Late Show afgerond. Het programma bestaat al meer dan 30 jaar en wordt sinds 2015 gepresenteerd door Colbert. De Amerikaanse zender trekt de stekker eruit. Aan het begin van de show bedankte Colbert de kijkers.
7: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years and I have meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
5: Veel fans denken dat Colbert van de buis is gehaald door druk van de Amerikaanse president Trump. Het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
10: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam. Dit weekend is er weer een nieuwe aflevering van De Aftrap op LOVE-TV. Het programma wordt gepresenteerd door Jack Muren, André Stuit en barvrouw Nettie Schilder. Elke week schuiven er 2 gasten uit de wereld van voetbal en muziek aan. Kijk je dus dit weekend naar LOVE-TV. De Aftrap wordt mede mogelijk gemaakt door Tol Plaatwerk, supportersvereniging Volendam, Molenaar en Zwarthoed, Kivo, Mick Volendam en Kras Recycling.
11: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op.
12: hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Zondag 31 mei vindt in Ulpendam de 12e editie van de jaarlijkse garage sale plaats. Tussen 10 uur en 14 uur veranderen tuinen, garages en opritten in een verkooproute met tweedehands spullen, vintage vondsten en handgemaakte items. Na verwachting doen zo'n 80 adressen mee. Dorpsbewoners zorgen daarnaast voor zelfgebakken pannenkoeken en andere etenswaren. De gemeente Edam-Volendam organiseert een fotowedstrijd met als thema Samen Edam-Volendam. Inwoners worden uitgenodigd verbinding in beeld te brengen, van grote evenementen tot kleine dagelijkse momenten. De winnende foto krijgt een plek in de hal van het stadskantoor in Volendam en kan worden gebruikt in gemeentelijke communicatie. Deelname is mogelijk via het online praathuis van de gemeente. Over cultureel jongerencentrum De Nohol in Edam wordt een boek gemaakt. Het centrum was actief in de jaren 70, 80 en 90 en kende een rijk aanbod aan activiteiten met veel vrijwilligers. Het boek beschrijft de geschiedenis van De Nohol met tekst en beeld. Herinneringen, foto's en ander materiaal zijn welkom via stadskant@wxs.nl. Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Deze vrijdag staat in het teken van flink wat zon. Ook zijn er wat wolkenvelden, met name in de middagperiode zou dat het geval kunnen zijn. De temperatuur gooit hoge ogen. In de middag wordt het 25 graden. Een zomerse vrijdag wordt het. En de wind is zwak tot matig uit een oostelijke tot zuidoostelijke richting. En er is een mogelijkheid in de middag met name op wat wind vanaf het IJsselmeer. En dan kan het ook een paar graden afkoelen. En op de zaterdag wordt het wederom zomers. De middagtemperatuur komt opnieuw uit op 25, mogelijk 26 graden. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
2: LOVA Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

stuck around.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
5: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 100 asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, stelde daarvoor een sporthal beschikbaar, vertelt burgemeester Annowietse Hiemstra.
7: Vanaf 11:30, 11:30 zijn de bitjes in elkaar gezet. Rode Kruis had de basisvoorzieningen geregeld en in die sporthal zijn douches, zijn toiletten. Dus de basisvoorzieningen zijn er, waren stopcontacten om de telefoons op te laden.
6: En vanochtend werden de asielzoekers weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vaak gaat het om duizenden euro's, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
8: Het hangt wel af van je inkomen. Als je veel verdient, dan is je compensatie waarschijnlijk ook hoger. Het hangt ook af van je leeftijd. Het gaat wel echt om de mensen die zo 40, 50 zijn. Dus die vaak misschien 10 tot 20 jaar ergens bij een bedrijf werken. En ook per fonds verschillen die afspraken. Maar met name die mensen die dus in het midden van een carrière zitten, ja, die kunnen echt best wel wat geld gaan mislopen.
6: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemt Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme en een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Dan het weer nog, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is deze ochtend opvallend druk op de N205 Nieuw-Vennep-Zwanenburg. Voor Vijfhuizen 2 kilometer en 30 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zand Cementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
11: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. en beleef de tegel- en sanitaire experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
12: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
13: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
14: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
15: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
16: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Tandarts Erik de Vries draagt na bijna 35 jaar zijn praktijk Dental Arts aan de Ducaton in Volendam over aan tandarts Josja Heijenk. De praktijk telt ongeveer 3000 patiënten. Erik de Vries blijft voorlopig verbonden aan de praktijk. Hij wilde de praktijk bewust niet overdragen aan een keten, maar zocht een opvolger die de kleinschalige en betrokken werkwijze voortzet. Vanaf 1 januari 2028 verdwijnt het luchtalarm in Nederland. Minister Van 't Wil van Justitie en Veiligheid informeerde de Tweede Kamer dat NL Alert het enige waarschuwingsmiddel wordt waarmee ruim 90% van de bevolking bereikbaar is. Voor een nieuw sirenenetwerk zijn geen financiële middelen gevonden. Tot 2028 lopen de onderhoudscontracten voor bestaande sirenepalen. Zondag 31 mei vindt in Ilpendam de 12e editie van de jaarlijkse Garage Sale plaats. Tussen 10 uur en 14 uur veranderen tuinen, garages en opritten in een verkooproute met tweedehands spullen, vintage vondsten en handgemaakte items. Naar verwachting doen zo'n 80 adressen mee. Dorpsbewoners zorgen daarnaast voor zelfgebakken pannenkoeken en andere etenswaren. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Deze vrijdag staat in het teken van flink wat zon. Ook zijn er wat wolkenvelden, met name in de middagperiode zou dat het geval kunnen zijn. De temperatuur gooit hoge ogen. In de middag wordt het 25 graden. Een zomerse vrijdag wordt het. En de wind is zwak tot matig uit een oostelijke tot zuidoostelijke richting. En er is een mogelijkheid in de middag met name op wat wind vanaf het IJsselmeer. En dan kan het ook een paar graden afkoelen. En op de zaterdag wordt het wederom zomers. De middagtemperatuur komt opnieuw uit op 25, mogelijk 26 graden. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk vielen rijden op de A27 Galmere-Utrecht tussen knooppunt Eemnes en Bilthoven. 4 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Vanuit de grootste gemeente van Waterland is dit de LOVE. Elke dag bij jou.

Donald Duck strips ooit werden verboden in Finland. En nou hoor ik je denken, Donald Duck toch hartstikke onschuldig. Dat vonden ze destijds in Finland niet, vanwege het feit dat Donald Duck geen broek draagt.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ontdek Happy View. Het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bedrijven en organisaties moeten rekening houden met een nieuwe golf cyberaanvallen met AI. Daarvoor waarschuwt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Met kunstmatige intelligentie kunnen hackers veel sneller zwakke plekken vinden in beveiligde systemen. Die kunnen zo sneller worden gehackt of platgelegd. Soms gaat het om fouten die al jaren in computerprogramma's zitten en door AI aan het licht komen. Bij twee schietpartijen in Honduras zijn gisteren zeker 25 mensen om het leven gekomen. Bij de eerste schietpartij werden op een plantage 19 arbeiders doodgeschoten door aanvallers. Bij de tweede schietpartij kwamen 6 politieagenten om. Volgens de politie van Honduras hoorden de agenten bij een eenheid die bendes aanpakt. Het vaststellen van een exacte aantal doden is lastig, doordat familieleden lichamen van slachtoffers al hebben meegenomen. Het motief is nog onduidelijk, maar in Honduras is vaak geweld rond bendes en drugshandel. Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. Het gaat om medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens die werken aan Europese regels tegen illegale content en desinformatie. Hun namen waren niet weggelakt in gedeelde documenten. Het onderzoek naar de voormalig Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de Britse politie. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd omdat hij verdacht wordt van het plegen van een ambtsmisdrijf. Uit de stukken die zijn vrijgegeven rond de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein bleek dat Andrew informatie met hem deelde toen hij als prins handelsgezant was. De politie vraagt iedereen die meer informatie heeft over Andrew om zich te melden. Het weer, zonnig, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden vandaag. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
4: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
7: Wat zei je nou?
6: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
8: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
9: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
10: Ben Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centre Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centre Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
11: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

hartelijk dank voor het aanvragen van jouw koffietop 3, die we zojuist mochten draaien. Maandag is er een nieuwe koffietop 3 en wie weet wil jij daar dan wel inzetten met je drie favoriete koffiehits. Moet je me even een mailtje sturen naar marcel.bakker@rtvlove.nl met je drie favoriete koffiehits natuurlijk.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In de Singelwijk in Edam is woensdag een buurtmoestuin geopend door wethouder Marisa Kes en directeur-bestuurder Wiesje van der Weijden van Wooncompagnie. De tuin ligt in de achtertuin van een wooncompagniewoning die te groot was voor bewoners om zelf te onderhouden. Vrijwilligers van Sociaal Tuinieren, Civic en Newbies beheren de tuin. De opbrengst gaat naar bewoners en de buurtkamer. Het is een van de 15 landelijke pilots. Over cultureel jongerencentrum De Nohol in Edam wordt een boek gemaakt. Het centrum was actief in de jaren 70, 80 en 90 en kende een rijk aanbod aan activiteiten met veel vrijwilligers. Het boek beschrijft de geschiedenis van De Nohol met tekst en beeld. Herinneringen, foto's en ander materiaal zijn welkom via stadskant@wxs.nl. De woningmarkt koelt af. Landelijk zijn de huizenprijzen het afgelopen jaar met 5% gestegen, tegenover 10% anderhalf jaar geleden. Inmiddels wordt 1 op de 8 woningen opnieuw te koop gezet tegen een lagere vraagprijs. Vorig jaar gold dat nog voor 1 op de 10 verkopers. Tussen oktober en maart zijn in Edam-Volendam 124 huizen verkocht. Kopers betaalden in die periode gemiddeld 0,7% meer dan de vraagprijs voor een nieuwe woning. Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

hofnarren uit de middeleeuwen waren clowns van het paleis en mochten zelfs grappen maken over de koning. En dat maakte deze hofnarren in de geschiedenis ontzettend.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit weekend is er weer een nieuwe aflevering van de Aftrap op LOVE-TV. Het programma wordt gepresenteerd door Jack Muren, André Stuit en barvrouw Nettie Schilder. Elke week schuiven er twee gasten uit de wereld van voetbal en muziek aan. Kijk je dus dit weekend naar LOVE-TV. De Aftrap wordt mede mogelijk gemaakt door Tol Plaatwerk, supportersvereniging Volendam, Molenaar en Zwarthoed, Kivo, Mick Volendam en Kras Recycling.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet moet het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen intrekken, zegt de nieuwe voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW van Oostrom in De Telegraaf. Ook ingrepen in de WW en de WIA zijn wat hem betreft voorlopig niet aan de orde. Volgens van Oostrom zijn er op dit moment veel grotere problemen, zoals de oorlog in het Midden-Oosten, de oplopende inflatie en het volle stroomnet. Eerder eisten ook de vakbonden dat de ingrepen in de sociale zekerheid van tafel gaan. Er is al een landelijke protestactie aangekondigd op 24 juni bij het openbaar vervoer. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om het leven. Door bende geweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Microsoft heeft de namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. De gegevens staan in een onderzoeksrapport van een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Het gaat om bestanden van medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens. Hun namen waren in de documenten niet zwart gelakt. De ambtenaren werken aan een Europese wet die sociale media verplicht harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. De Amerikaanse overheid ziet die wet als een vorm van censuur. De parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is weer open. De garage stortte 2 jaar geleden deels in en was daarna onbruikbaar. De hellingen waarmee bezoekers van de ene naar de andere verdieping konden, waren naar beneden gekomen. Niemand raakte daarbij gewond. Uit onderzoek bleek dat bij het ontwerpen van de garage fouten waren gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Het gebouw is verstevigd en sinds vanmorgen rijden er weer auto's naar binnen bij de parkeergarage in Nieuwegein. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
5: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema. Julianaweg 208A Volendam.
6: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Gemeente Edo Volendam heeft wegwerkzaamheden aangekondigd aan de burgemeester van Steegsingel aankomende dinsdag. Er wordt dan namelijk een kapotte brandkraan vervangen ter hoogte van nummer 16. Er zijn verkeersmaatregelen. De rijbaan is voor een deel afgesloten, waardoor wel al het verkeer er langs kan. Maar hou wel rekening met oponthoud daar.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De politie heeft een hennepkwekerij met ongeveer 800 planten aangetroffen in een bedrijfspand aan de Van IJsendijkstraat in Purmerend. Een 20-jarige man uit Almere is aangehouden. Bij de kwekerij was sprake van water- en stroomdiefstal. De kwekerij en apparatuur zijn in beslag genomen. Verdachte situaties zijn te melden via 0900 88 44 of anoniem via 0800 70 00. In de Singelwijk in Edam is woensdag een buurtmoestuin geopend door wethouder Marisa Kes en directeur-bestuurder Wiesje van der Weijden van Wooncompagnie. De tuin ligt in de achtertuin van een Wooncompagnie-woning die te groot was voor bewoners om zelf te onderhouden. Vrijwilligers van Sociaal Tuinieren, Civic en Newbies beheren de tuin. De opbrengst gaat naar bewoners en de buurtkamer. Het is een van de 15 landelijke pilots. De woningmarkt koelt af. Landelijk zijn de huizenprijzen het afgelopen jaar met 5% gestegen. Tegenover 10% anderhalf jaar geleden. Inmiddels wordt 1 op de 8 woningen opnieuw te koop gezet tegen een lagere vraagprijs. Vorig jaar gold dat nog voor 1 op de 10 verkopers. Tussen oktober en maart zijn in Edam-Volendam 124 huizen verkocht. Kopers betaalden in die periode gemiddeld 0,7% meer dan de vraagprijs voor een nieuwe woning. Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De man van 68 in een rolstoel die gisteren omkwam bij station Amsterdam-Bijlmer Arena is naar het spoor getrokken door de aanzuigende werking van een trein. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man te dicht bij het spoor stond, waardoor hij werd meegetrokken toen een trein passeerde. De man kwam tussen de trein en het perron terecht. Daardoor is een misdrijf uitgesloten. In Volendam zijn 4 mensen aangehouden vanwege rellen na de wedstrijd Ajax-FC Groningen. De fans van Groningen probeerden na afloop door hekken te breken, blijkt uit beelden op sociale media. Ze gooiden die hekken naar de politie. Die zegt dat is voorkomen dat fans van Ajax en Groningen met elkaar op de vuist gingen. Volgens Omroep NH werden 4 Ajax-fans aangehouden voor openlijke geweldpleging en voor belediging. De wedstrijd werd in het stadion van Volendam gespeeld omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door concerten van Harry Styles. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
6: LOVE Verkeer.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker, drukker en drukker onderweg. En in de regio kun je dat goed merken aan een paar dagelijkse files. Met name de Afsluitdijk, daar is het druk. Met name richting Friesland. Tussen Wieringerwerf en Breesandijk 5 kilometer en 20 minuten. De andere kant op, richting Noord-Holland, is de vertraging zo'n 10 minuten over de dijk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
9: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
10: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
11: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
12: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
13: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
14: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Hartelijk welkom deze vrijdagmiddag, de vrolijke vrijdag van 22 mei. Welkom terug, LOVE Radio. En tot de klok van 3 uur, Skudde in de middag. Met lokaal en regionaal nieuws en natuurlijk heel veel muziek. Onder andere Marco Borsato, Shakira en Tamara Tol.
1: 24 uur per dag, dit is de LOVE.

Zeker vandaag. De marathon, het leven is mooi. En de asielopvang in het Van der Valk Hotel breidt uit met 18 plekken. En de uitbreiding komt op een moment dat de toekomst van deze locatie onzeker is. De extra plekken zijn bestemd voor reguliere asielzoekers.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal Amerikaanse troepen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op een aankondiging van president Trump die gisteren zei 5000 extra Amerikaanse militairen te willen stationeren in Polen. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Zondag 31 mei vindt in Ilpendam de 12e editie van de jaarlijkse garage sale plaats. Tussen 10 uur en 14 uur veranderen tuinen, garages en opritten in een verkooproute met tweedehands spullen, vintage vondsten en handgemaakte items. Na verwachting doen zo'n 80 adressen mee. Dorpsbewoners zorgen daarnaast voor zelfgebakken pannenkoeken en andere etenswaren. De gemeente Edam-Volendam organiseert een fotowedstrijd met als thema Samen Edam-Volendam. Inwoners worden uitgenodigd verbinding in beeld te brengen, van grote evenementen tot kleine dagelijkse momenten. De winnende foto krijgt een plek in de hal van het stadskantoor in Volendam en kan worden gebruikt in de gemeentelijke communicatie. Deelname is mogelijk via het online praathuis van de gemeente. Tandarts Erik de Vries draagt na bijna 35 jaar zijn praktijk Dental Arts aan de Ducaton in Volendam over aan tandarts Josja Heijenk. De praktijk telt ongeveer 3000 patiënten. Erik de Vries blijft voorlopig verbonden aan de praktijk. Hij wilde de praktijk bewust niet overdragen aan een keten, maar zocht een opvolger die de kleinschalige en betrokken werkwijze voortzet.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: Deze vrijdag staat in het teken van flink wat zon. Ook zijn er wat wolkenvelden, met name in de middagperiode zou dat het geval kunnen zijn. De temperatuur gooit hoge ogen. In de middag wordt het 25 graden. Een zomerse vrijdag wordt het. En de wind is zwak tot matig uit een oostelijke tot zuidoostelijke richting. En er is een mogelijkheid in de middag met name op wat wind vanaf het IJsselmeer. En dan kan het ook een paar graden afkoelen. En op de zaterdag wordt het wederom zomers. De middagtemperatuur komt opnieuw uit op 25, mogelijk 26 graden. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg. Heel veel mensen vieren een lang Pinksterweekend. En dat merk je nu in de regio op de Afsluitdijk. In beide richtingen heb je file. Ongeveer een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: I love it. LOVE.

is zeker wel eens lekker. Enjoy the silence, Depeche Mode. En op zondag 31 mei staat het dorp Ilpendam opnieuw in het teken van de jaarlijkse garage sale. Tijdens de 12e editie veranderen vele tuinen, garages en opritten in een levendige route vol tweedehands schatten, creatieve producten en smakelijke verrassingen. Met naar verwachting zo'n 80 deelnemende adressen belooft het weer een sfeervolle dag te worden voor jong en oud. De verkoop vindt plaats tussen 10 uur 's ochtends en 2 uur 's middags.

0: uit 2010, Feest Vandaag. En of dat aanstaande zaterdag ook het geval is, dan moeten we maar afwachten. Want FC Volendam speelt zaterdag tegen Willem II, de beslissingswedstrijd voor een plek in de Eredivisie. Het zou zomaar kunnen zijn dat de heen en weer de andere kant op gaat. Maar in het stadion mogen geen Willem II-fans aanwezig zijn. Desondanks hebben die laten weten massaal naar Volendam af te reizen. De supportersvereniging is deze week bezig een groep betogers te mobiliseren. Onduidelijk is hoeveel Tilburgers van plan zijn naar Volendam af te reizen. Of de fans nog meer in petto hebben dan alleen spandoeken en een protestactie, willen ze evenmin niet zeggen. Wel lieten ze weten dat vuurwerk in elk geval verboden is. Gaat niet leuk worden zaterdag.
1: Je werkdag gaat veel sneller met de LOVE.

Ja, de jaren 70, jaren 80, natuurlijk jaren 90. Je hoort ze allemaal hier op LOVA Radio. Zoals deze uit 84. Shirley Bassey, This Is My Life. Straks na 1, de lunch top 3.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
2: Ontdek Happy View, het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion, tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel, of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal Amerikaanse militairen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op een aankondiging van president Trump die gisteren zei dat er 5000 extra Amerikaanse militairen worden gestationeerd in Polen. Vorige week ontstond onrust en verwarring over het aantal Amerikaanse troepen in Polen na een bericht dat de uitzending van nieuwe troepen was afgeblazen. Polen zegt ze nodig te hebben voor het afschrikken van buurland Rusland. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer een dagje op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De Ark van Noach, die al jaren in krimp aan de IJssel ligt, gaat misschien weer open voor publiek. Een zakenman uit Biddinghuizen wil het schip kopen en verkoopt erom zijn huis en bedrijf. De 119 meter lange houten ark werd gebouwd door een christelijke ondernemer. De attractie ging in 2012 open, maar ging na een paar jaar weer dicht. De zakenman hoopt ook op donaties van het christelijke evenement Opwekking dat dit weekend in Biddinghuizen wordt gehouden. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
6: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
9: Wat zei je nou?
8: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
10: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Elke werkdag tussen 12 en 3 hoor je Jurre Bos met Schudde in de middag. Samba.

Piet Veerman in de lunchtopdrie van Evelien uit Monnikendam. Zo ook Banners en The Barge. En naar de Surfers en Elvis Presley. Tijd voor lokaal en regionaal nieuws.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Over cultureel jongerencentrum De Nohol in Edam wordt een boek gemaakt. Het centrum was actief in de jaren 70, 80 en 90 en kende een rijk aanbod aan activiteiten met veel vrijwilligers. Het boek beschrijft de geschiedenis van De Nohol met tekst en beeld. Herinneringen, foto's en ander materiaal zijn welkom via stadskant@wxs.nl. Vanaf 1 januari 2028 verdwijnt het luchtalarm in Nederland. Minister Van 't Wiel van Justitie en Veiligheid informeerde de Tweede Kamer dat NL Alert het enige waarschuwingsmiddel wordt waarmee ruim 90% van de bevolking bereikbaar is. Voor een nieuw sirenenetwerk zijn geen financiële middelen gevonden. Tot 2028 lopen de onderhoudscontracten voor bestaande sirenepalen. De politie heeft een hennepkwekerij met ongeveer 800 planten aangetroffen in een bedrijfspand aan de Van IJsendijkstraat in Purmerend. Een 20-jarige man uit Almere is aangehouden. Bij de kwekerij was sprake van water- en stroomdiefstal. De kwekerij en apparatuur zijn in beslag genomen. Verdachte situaties zijn te melden via 0900 8844 of anoniem via 0800 7000. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Vrolijkheid tijdens je lunch. Katharien en daarvoor David Bowie, Let's Dance. Een foto van de Monnikendamse fotograaf Peter Hamelink is opgenomen in de collectie van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Het werk, getiteld Wolk over de Gouwzee, is momenteel te zien in de jubileumtentoonstelling Met Nieuwe Ogen, die nog tot 20 augustus loopt. Skudde in de middag loopt nog tot 3 uur. Daarna gaan we naar het Graaiencafeetje. Ja, het is tijd voor Jason Derulo, Midlife en Wesley Bronkhorst.

0: wel lekker hobbelen op de vrijdagmiddag met Wesley Bronkhorst. En wandelliefhebbers kunnen eind mei weer hun hart ophalen tijdens de Zuiderzeetocht. Op zaterdag 30 en zondag 31 mei vindt de 22e editie van het populaire wandelevenement plaats. En voert de route wandelaars ook door Waterland. De tocht die start en eindigt traditiegetrouw bij de Schemerpit in Volendam.
1: Leuke radio en tv. Dit is de LOVE.

Het was kort, maar wel krachtig. Tom Jones, What's New Pussycat. En daarvoor Gila, Bend Me, Shame Me. Straks na 2 uur een nieuwe 2 na 2. Vandaag gekozen voor Michael Jackson. De Whispers en misschien daarna nog René Karst.

0: Dit is jouw nummer 1, streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airconelektra.nl.
2: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding. .nl, op is op.
3: Dit weekend is er weer een nieuwe aflevering van De Aftrap op LOVE-TV. Het programma wordt gepresenteerd door Jack Muren, André Stuit en barvrouw Nettie Schilder. Elke week schuiven er twee gasten uit de wereld van voetbal en muziek aan. Kijk je dus dit weekend naar LOVE-TV. De Aftrap wordt mede mogelijk gemaakt door Tol Plaatwerk, supportersvereniging Volendam, Molenaar en Zwarthoed, Kivo, Mick Volendam en Kras Recycling.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opsporingsdienst Fiat heeft twee mannen opgepakt omdat ze de Europese sancties tegen Rusland zouden hebben omzeild. Ze worden onder meer verdacht van het helpen bij inmenging, cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie vanuit Rusland. De Fiat deed meerdere invallen en pakte de mannen uit Amsterdam en Den Haag op. De twee zouden onder meer te maken hebben met een bedrijf dat werd gebruikt voor cyberaanvallen in de Europese Unie. Ze zouden onder meer de servers daarvoor hebben geregeld. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zet het Rode Kruis tenten neer om de mensen die wachten tot ze zich kunnen aanmelden tegen de zon te beschermen. Bij de overvolle opvang zitten nu zo'n 60 mensen op het grasveld te wachten. Het gaat om open tenten, ze zijn dus niet bedoeld om onder te slapen, zegt het Rode Kruis. Vanwege de drukte vangt het COA in Ter Apel alleen nog kwetsbare mensen op. Daardoor moesten de afgelopen nachten tientallen asielzoekers ergens anders heen. In Zandvoort heeft een camping-eigenaar het park afgesloten voor de gasten. Door de afsluiting kan niemand bij zijn spullen. De gasten en de eigenaar hebben al jaren ruzie over nieuwbouwplannen op vakantiepark Zandenvoerde. De eigenaar wil 250 luxe chalets bouwen en daar moeten zo'n 100 staakcaravans voor wijken. De gasten proberen dat tegen te houden. Een rechter had eerder bepaald dat de camping voorlopig mocht open blijven omdat de natuurvergunning nog niet rond is. Maar de eigenaar van het park in Zandvoort heeft de huurovereenkomst met de gasten opgezegd. Manchester City bevestigt het vertrek van Pep Guardiola. De coach zit zondag bij het thuisduel tegen Aston Villa voor het laatst op de bank. Over het vertrek van Guardiola werd al geruime tijd gespeculeerd. De 55-jarige Spanjaard won de afgelopen 10 jaren grote prijzen als de Champions League en 6 keer de Premier League. Het weer, droog en zonnig, het is 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
5: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
6: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. of onze social media.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
8: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

De 2 na 2 van deze vrijdag 22 mei. Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. En natuurlijk Human Nature. Ja, ik heb iets leuks. Audities. Leeflang Koning op donderdag 18 juni. Want is streetdance, hiphop jouw passie? Droom jij van optreden? Knallen op het podium en deelnemen aan nationale en internationale wedstrijden? Dan is inderdaad deze auditie iets voor jou. Tijdens de auditie leer je geografie aan die je daarna in groepjes laat zien. Geen stress, we maken er vooral een leuke en gezellige, energieke les van. Je mag appen naar 06-3x1-74322. Maar dit bericht kunt u ook nalezen op onze kabelkrant.

Casey in the Sunshine Band, Come to My Island. Daarvoor Amma Zulu en ook Monique Smit. Ja, ze stond op één been. Na Afrik Simone, hoogste tijd voor lokaal en regionaal nieuws.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Tandarts Erik de Vries draagt na bijna 35 jaar zijn praktijk Dental Arts aan de Ducaton in Volendam over aan tandarts Josja Heijenk. De praktijk telt ongeveer 3000 patiënten. Erik de Vries blijft voorlopig verbonden aan de praktijk. Hij wilde de praktijk bewust niet overdragen aan een keten, maar zocht een opvolger die de kleinschalige en betrokken werkwijze voortzet. In de Singelwijk in Edam is woensdag een buurtmoestuin geopend door wethouder Marisa Kes en directeur-bestuurder Wiesje van der Weijden van Wooncompagnie. De tuin ligt in de achtertuin van een Wooncompagnie-woning die te groot was voor bewoners om zelf te onderhouden. Vrijwilligers van Sociaal Tuinieren, Civic en Newbies beheren de tuin. De opbrengst gaat naar bewoners en de buurtkamer. Het is een van de 15 landelijke pilots. De woningmarkt koelt af. Landelijk zijn de huizenprijzen het afgelopen jaar met 5% gestegen, tegenover 10% anderhalf jaar geleden. Inmiddels wordt 1 op de 8 woningen opnieuw te koop gezet tegen een lagere vraagprijs. Vorig jaar gold dat nog voor 1 op de 10 verkopers. Tussen oktober en maart zijn in Edam-Volendam 124 huizen verkocht. Kopers betaalden in die periode gemiddeld 0,7% meer dan de vraagprijs voor een nieuwe woning. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Jan Smit samen met Gerard Joling. Daarvoor Davina Michelle. En je kon ook luisteren naar Lionel Richie. Vanavond een vrijdagavondwandeling in Monnikendam. Verzamelen overkant van Museum de Speeltoren. Aan het noordeinde nummertje 2. Om 19:30 tot 21:00. En er zijn geen kosten aan verbonden. Spijt is voor later. Martin Morero en Fanjon Cannibals en Racy.
1: Heb voelt als gisteren dat we nachtenlang dronken.

0: Vrolijke vrijdagmiddag met Racy, Lay Your Love on Me. En ook misschien vrolijkheid bij de Willem II supporters. Want zij zijn zaterdag toch welkom bij de play-off wedstrijd bij FC Volendam. De wedstrijd die om 8:00 zou beginnen is vervroegd naar 4:30 smiddags. De winnaar van de tweekamp komt volgend seizoen in de Eredivisie uit. En Volendam won afgelopen woensdag met 2-1 in Tilburg. Ik wens je een goed weekend en graag tot volgende week. Toedeloe!
1: Straks hoor je het Graaicafé met Johan Veerman en Vincent Veenstra. Nu luister je naar Schudden in de middag.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, naar Nederland gerepatrieerd en zat sindsdien in isolatie. Volgens de WHO zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Het kabinet werkt aan een handelsverbod voor goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Alle vormen van handel in goederen uit de bezette gebieden zouden verboden worden, dus ook import en tussenhandel. Nederland voert al 20 jaar een beleid waardoor bijdrage aan illegale nederzettingen ontmoedigd wordt. In Amsterdam is vanochtend een jongen korte tijd ontvoerd geweest. Getuigen zagen hoe hij iets voor 9 uur een auto in werd gesleurd. Agenten wisten de auto op te sporen en klem te rijden bij een afrit van de A10. Het slachtoffer zat vastgebonden op de achterbank. 3 mannen zijn aangehouden. Een motief voor de ontvoering is nog niet bekendgemaakt. Met de gezondheid van de jongen gaat het goed, al heeft volgens de politie de ontvoering geestelijk wel impact gehad. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. De straf zou uitgevoerd worden met een dodelijke injectie, maar het lukte personeel niet om een geschikte ader te vinden. De veroordeelde had volgens een advocaat zichtbaar pijn bij pogingen de injectie toe te dienen. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Belangenorganisaties zijn tegen zijn veroordeling, omdat er in het strafproces dingen zouden zijn misgegaan. Het weer, het is droog en zonnig, 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wel wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. En morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
4: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
5: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
6: Ontdek Happy View, het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
7: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
8: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
9: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
12: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
13: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Robert van Emert. Samen met Donnie en Mo heet dat nou. Zagen we op de playlist bij Jure Bos. Hij kwam er niet meer aan toe omdat de reclame er al in kwam. Ik denk, nou ja, dan Mo heet ik het maar gewoon even draaien, toch? Zo is het. Hey, goedemiddag, vrijdagmiddag. Graaien Café, daar is het tijd voor. En we gaan gewoon lekker van start.
1: Toets uw password in. Yo!

grote kermishit van vorig jaar. Afgelopen jaar dan dus. Likke Pep en de tent moet op zijn kop. En laat het nou ook nog de goaltune zijn van FC Volendam. Elke keer als er gescoord wordt in het stadion, wordt deze weer gedraaid. En terecht. Want dan mag de tent op zijn kop. Aanstaande zaterdag, ja, Jurre vertelde het al, gaat het dus gebeuren vanaf 4:30. De wedstrijd is iets vervroegd, die van zaterdag. FC Volendam speelt dan tegen Willem II, de tweede wedstrijd uit het tweeluik. Vorige wedstrijd wisten ze met 2-1 te winnen, dus ja, nu moeten ze het ook gewoon doen. Dan blijven ze lekker in de Eredivisie. Laten we hopen dat het lukt. En Ajax tegen FC Utrecht hebben we aanstaande zondag dan weer hier in het stadion. Die wedstrijd is ook vervroegd. 12:15 is dat nu geworden. Ik hou mijn hart wel een beetje vast, hoor, want ik woon in de buurt dus van het stadion. En nou, gisteren al rellen gehad en afgelopen zondag natuurlijk al een hoop gedoe gehad met notabene thuissupporters. Dus ik ben wel benieuwd of het nou eens een beetje rustig gaat blijven aanstaande zondag. Ik verwacht het eigenlijk niet, maar laten we nou eens een keertje weer hopen op het beste. Dit is Graaien bij de LOVJ. Het is vrijdagmiddag en dan maakt het altijd natuurlijk nog net even een stukje gezelliger. Ja. Kan ook gewoon alleen maar met deze plaat, toch?

deze manier ga je toch wel lekker je heerlijke warme Pinksterweekend in, hoor. Dat was Monaco en Sing It Back hier bij LOVJ Radio in Graaien. Ja, en dat Pinksterweekend, dat wordt lekker zonnig, dat wordt lekker warm, weinig wind. Kortom, prima weer om er gewoon op uit te gaan trekken. Lekker naar het strand, of je houdt het dichter bij huis. Slopland kan natuurlijk ook gewoon, het zwembad in Volendam of in Warder. Of nou goed, waar je ook bent. Pootje baden in het IJsselmeer. Het mag allemaal. En daar is het tenslotte ook dit Pinksterweekend voor. Om gewoon even nog een dagje langer extra uit te rusten. Mocht je toch de weg op moeten, heb ik goed nieuws voor je. Want de Bernardbrug...

bij de N247. Dus die bij Monnikendam, die is nu ook helemaal klaar en afgerond. Alle werkzaamheden zijn daar voorbij. Dus je kan gewoon zonder problemen lekker doorrijden. Nou, hebben we de verkeerswerkzaamheden alvast weer gehad? En dan krijg je zo meteen het laatste nieuws uit Edam-Volendam. Met Frans van den Heuvel.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De politie heeft een hennepkwekerij met ongeveer 800 planten aangetroffen in een bedrijfspand aan de Van IJsendijkstraat in Purmerend. Een 20-jarige man uit Almere is aangehouden. Bij de kwekerij was sprake van water- en stroomdiefstal. De kwekerij en apparatuur zijn in beslag genomen. Verdachte situaties zijn te melden via 0900 88 44 of anoniem via 0800 70 00. De woningmarkt koelt af. Landelijk zijn de huizenprijzen het afgelopen jaar met 5% gestegen, tegenover 10% anderhalf jaar geleden. Inmiddels wordt 1 op de 8 woningen opnieuw te koop gezet tegen een lagere vraagprijs. Vorig jaar gold dat nog voor 1 op de 10 verkopers. Tussen oktober en maart zijn in Edam-Volendam 124 huizen verkocht. Kopers betaalden in die periode gemiddeld 0,7% meer dan de vraagprijs voor een nieuwe woning. In de Singelwijk in Edam is woensdag een buurtmoestuin geopend door wethouder Marisa Kes en directeur-bestuurder Wiesje van der Weijden van Wooncompagnie. De tuin ligt in de achtertuin van een wooncompagniewoning die te groot was voor bewoners om zelf te onderhouden. Vrijwilligers van Sociaal Tuinieren, Civic en Newbies beheren de tuin. De opbrengst gaat naar bewoners en de buurtkamer. Het is een van de 15 landelijke pilots.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Engeland noemen ze hem Andrew Hazes. Maar wij mogen gewoon André Hazes zeggen. Ja, hij is zo lekker gewoon gebleven, hè, die man. De koning van het plein hoorde je bij LOVJ Radio. Lekker in het Graaicafé, waar we heerlijke muziek aan het graaien zijn. Uit de bak met gezellige liedjes en met zomerliedjes. Want het zonnetje schijnt inmiddels lekker fel. De temperatuur is goed. En zo blijft het gelukkig ook. Hey, vanavond op LOVJ TV alweer de allerlaatste uitzending van dit seizoen van de aftrap. Ja, het is om 8 uur, of nee, sorry, om 6 uur zelfs al is het te zien hier bij jouw lokale omroep. En vandaag ook weer gewoon leuke gasten. FC Volendam trainer Rick Kruis komt op visite. Hij zit natuurlijk midden in de voorbereiding voor die allesbeslissende wedstrijd van morgen. En Tim Knol komt ook gezellig langs. Hij is zanger en speelt op dit moment in Sure He's a Cat. Een coverband met allerlei jonge artiesten die allerlei liedjes van The Cats aan het spelen zijn. Nou, leuke aflevering belooft dat gewoon al te worden. Dat zie je gewoon al aan de namen. Vandaag dus vanaf 6 uur op LOVE Televisie.

Guuske Meeuwis en dit lied. Ik wil bij deze even de groeten doen aan Curaçao. Dus ik zeg, goedemorgen. Ja, tijdverschil. Zo simpel werkt het. Dit zijn de 3 A's en alles kan anders.

Vrienden van de show, Vincent en Henk Dissel. En proost. Nou, proosten gaan we zeker doen hier in het Graaicafé. Nog tot 6 uur bij jou hier op LOVJ Radio. En zometeen ook nog meer heerlijke zomerse muziek. Paco staat voor je klaar. Ik heb nog iets van Carol Emerald. Als de zon schijnt, ja, die kunnen we natuurlijk ook, die kunnen we niet overslaan. Dus die komt ook nog voorbij. Zou hem lekker aan hier bij LOVJ Radio. En deze, ach, de titel zegt het al, hè. John Travolta en Olivia Newton-John met Summer Nights.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirri.
5: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
6: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Actiegroep Extinction Rebellion mag morgen het spoor bij Utrecht Centraal niet blokkeren. Burgemeester Dijksma zegt dat de politie een blokkade zal tegenhouden. Ze noemt het spoor geen plek voor een demonstratie. En verder noemt ze de actie levensgevaarlijk en ook een strafbaar feit. De klimaatgroep wil het treinverkeer morgen vanaf 1 uur 's middags platleggen. Ze eisen dat Nederland zwaardere sancties invoert tegen Israël vanwege de situatie in Gaza. In april verbood de burgemeester van Utrecht een demonstratie op snelweg A12. Daar trokken de activisten zich niets van aan. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, zat in Nederland in thuisquarantaine en is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. De WHO zegt dat er inmiddels 12 besmettingen zijn vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Daarnaast proberen gezondheidsdiensten nog een klein aantal mensen met een hoog besmettingsrisico op te sporen. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari verlaagd. Het scheelt de sector een uitgavenpost van 35 miljoen euro. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in Iran. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. Het lukte personeel na een uur nog niet een geschikte ader te prikken. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Het weer zonnig en droog bij 24 tot 27 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon bij 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
8: LOVE Verkeer.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat ongeveer 100 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Tussen Breukelen en Utrecht Centrum 10 minuten vertraging. Daar ligt rommel op de weg. 1 rijstrook is dicht. A6 Muiden richting Lelystad tussen Almere Stad en afrit Lelystad Airport 20 minuten vertraging. Op de A7 de Afsluitdijk in beide richtingen 10 minuten oponthoud. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Knopert Velsen en Akersloot 10 minuten. Op de N247 Amsterdam richting Hoorn voor Broek in Waterland 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl.
11: Taxi 10. Met een 1 en een 0.
12: Dit weekend is er weer een nieuwe aflevering van de Aftrap op LOVE-TV. Het programma wordt gepresenteerd door Jack Muren, André Stuit en barvrouw Nettie Schilder. Elke week schuiven er twee gasten uit de wereld van voetbal en muziek aan. Kijk je dus dit weekend naar LOVE-TV. De Aftrap wordt mede mogelijk gemaakt door Tol Plaatwerk, supportersvereniging Volendam, Molenaar en Zwarthoed, Kivo, Mick Volendam en Kras Recycling.
13: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
14: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: shoes.
1: Je hebt zeker geen excuus nodig om nieuwe schoenen aan te trekken. Laat staan slippers. Nou, mag gewoon met dit weer hoor. Het is een vrolijke vrijdag van LOVJ Radio. We graaien tot 6 uur in dit café nog lekker door met gezellige muziek. Onder andere ook zomerse hits van Julio Iglesias. Ja, die komt voorbij. André van Duin heb ik voor klaarstaan. En ik ga ook nog wel even iets lokaals even opgraaien. Dat moet toch ook gewoon kunnen. Bezetennetje of zo. Gaan we doen. Wil je nog wat van me horen? Dan mag je dat uiteraard laten weten via 0299-369916. Kan je een appje naartoe sturen of even een belletje naartoe wagen. Dus 0299-369916. Draai ik ondertussen Carol Emerald voor je. Back it up.

Deze man mag natuurlijk nooit ontbreken als de zon schijnt. Julio Iglesias en Moralito in het Graaie Café. En weet je wat lente met je doet? Dan wil je erop uit. Wil je naar buiten? Wil je dingen doen? Wil je gewoon iets in je handen hebben? En nou ja, ga je bijvoorbeeld met een schepnetje aan de sloot staan? Ik zit nu zo naar buiten te kijken. Ik zie dus een man met een schepnetje. En hij probeert dingen te vangen. Toch even kijken. Hij heeft wel iets, maar wat hij nou heeft, ik kan het zo niet zien. Maar ik ga het zo meteen wel even aan hem vragen als hij hier nog blijft staan. Dan kan ik wel even vragen wat hij aan het doen is. Of hij nou vissen aan het vangen is. Of dat hij misschien gewoon statiegeldflesjes aan het opvissen is. Het zou zo maar kunnen, hè. Die types heb je ook. Dat is niet erg. Houd de boel alleen maar schoon.

sfeer is verzekerd met de BZN en de Old Callahan. Ik was nog even naar buiten gedoken om te kijken of ik nog aan die man kon vragen wat hij nou aan het vissen was. Maar wat denk je? Fiets hij toch net weg? Ach, heb ik weer. André van Duin nu en als de zon schijnt.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Zondag 31 mei vindt in Ulpendam de 12e editie van de jaarlijkse Garage Sale plaats. Tussen 10 uur en 14 uur veranderen tuinen, garages en opritten in een verkooproute met tweedehands spullen, vintage vondsten en handgemaakte items. Naar verwachting doen zo'n 80 adressen mee. Dorpsbewoners zorgen daarnaast voor zelfgebakken pannenkoeken en andere etenswaren. De gemeente Edam-Volendam organiseert een fotowedstrijd met als thema Samen Edam-Volendam. Inwoners worden uitgenodigd verbinding in beeld te brengen, van grote evenementen tot kleine dagelijkse momenten. De winnende foto krijgt een plek in de hal van het stadskantoor in Volendam en kan worden gebruikt in gemeentelijke communicatie. Deelname is mogelijk via het online praathuis van de gemeente. Over cultureel jongerencentrum De Nohol in Edam wordt een boek gemaakt. Het centrum was actief in de jaren 70, 80 en 90 en kende een rijk aanbod aan activiteiten met veel vrijwilligers. Het boek beschrijft de geschiedenis van De Nohol met tekst en beeld. Herinneringen, foto's en ander materiaal zijn welkom via stadskant@wxs.nl. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat 80 kilometer file. De files met de meeste vertraging zijn op de A6 Muiden richting Lelystad, tussen knooppunt Almere en afrit Lelystad Airport een kwartier vertraging. A7 Hoorn richting Heerenveen tussen Wieringerwerf en Breesanddijk een kwartier. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Velsen en Akersloot 10 minuten. Op de N250 de Kooi richting Den Helder voor de veerterminal een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Sugar Babes, Round Round. Ik lees nu dat er geen treinen rijden naar Haarlem. Dat betekent dus ook dat als je nu naar het strand wil, naar Zandvoort met de trein, ja, dat het een beetje moeilijk wordt. Nou, kies een alternatieve route, blijf lekker thuis.

Zonnestralen uit je radio met Lost Frequencies en Reality. En daarvoor hoor je nog Amar en Te Makkelijk Verliefd. Zullen we een lokaal blokje doen? Moet toch altijd kunnen. Muziek uit Volendam nu. Zometeen Carola Smit.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op. De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Dat meldt het ANP. De patiënt ligt op een isolatieafdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. Daar wordt onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van ebola. Om wie het gaat en waar hij of zij de infectie zou hebben opgelopen is niet bekend. Er moet ook in Nederland een wet komen waardoor je kunt checken of je partner een gewelddadig verleden heeft. Minister Van Wil van Justitie hoopt volgend jaar met een concreet voorstel te komen. In Groot-Brittannië is er al zo'n soort wet, die heet Clare's Law. De wet is genoemd naar een vrouw die in 2009 door haar ex werd vermoord. De politie wist dat hij een gewelddadig verleden had, maar zij was daarvan niet op de hoogte. Clare's Law geeft Britten nu het recht om informatie over hun partner op te vragen. Nederlandse juristen waarschuwen wel dat zo'n wet hier kan botsen met privacyregels. De antifascistische beweging Antifa wordt niet op de terrorismelijst gezet. Justitieminister Van Wil zegt dat er volgens de instanties geen sprake is van een gecentraliseerde organisatie en daardoor is niet mogelijk om de groepering op de nationale sanctielijst terrorisme te zetten. Vorig jaar september vroeg de Tweede Kamer de minister te onderzoeken of Antifa verboden kon worden. En de gemeente Rotterdam heeft twee vuilniswagenchauffeurs op staande voet ontslagen omdat ze expres tegen dure auto's botsten. Vervolgens staken ze het verzekeringsgeld in eigen zak. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De mannen botsten met de vuilniswagens tussen 2023 en 2025 zeker 21 keer op een auto. Hoe het verzekeringsgeld of een deel daarvan bij de chauffeurs terecht kwam, is niet duidelijk. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw dan veel zon. 24 tot 29 graden. Later in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat 70 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort voor Muiden 10 minuten oponthoud. A6 Muiden richting Lelystad voor Lelystad Airport 10 minuten. A7 Zaanstad richting Hoorn voor Purmerend 10 minuten. Op de A7 Hoorn richting Heerenveen op de Afsluitdijk 10 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Velsen en knooppunt Kornmeer 20 minuten oponthoud. Op de A27 Utrecht richting Almere voor knooppunt Eemnes 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
8: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
9: Wat zei jij nou?
8: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nu?
10: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
11: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: 要。
1: Oh, hoor je hem? Dat kraakje van de LP maakt het alleen nog maar mooier en nostalgischer. Kenyon en Als ik maar bij jou ben, hier bij Lovier Radio. Derde uurtje van graaien. Heerlijke muziek hier nog in dit uur. En ook een hoop lokaal nieuws. Ja, ja, onze nieuwslezer die draait overuren. Dat is één ding dat zeker is. Je gaat hem drie keer horen nu. Oh. Verder natuurlijk ook gewoon heel veel leuke muziek. Wat dacht je van de volgende? Jan Smit.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Vanaf 1 januari 2028 verdwijnt het luchtalarm in Nederland. Minister Van Wil van Justitie en Veiligheid informeerde de Tweede Kamer dat NL Alert het enige waarschuwingsmiddel wordt waarmee ruim 90% van de bevolking bereikbaar is. Voor een nieuw sirenenetwerk zijn geen financiële middelen gevonden. Tot 2028 lopen de onderhoudscontracten voor bestaande sirenepalen. Tandarts Erik de Vries draagt na bijna 35 jaar zijn praktijk Dental Arts aan de Ducaton in Volendam over aan tandarts Josja Heijenk. De praktijk telt ongeveer 3000 patiënten. Erik de Vries blijft voorlopig verbonden aan de praktijk. Hij wilde de praktijk bewust niet overdragen aan een keten, maar zocht een opvolger die de kleinschalige en betrokken werkwijze voortzet. De politie heeft een hennepkwekerij met ongeveer 800 planten aangetroffen in een bedrijfspand aan de Van IJsendijkstraat in Purmerend. Een 20-jarige man uit Almere is aangehouden. Bij de kwekerij was sprake van water- en stroomdiefstal. De kwekerij en apparatuur zijn in beslag genomen. Verdachte situaties zijn te melden via 0900 88 44 of anoniem via 0800 70 00. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: In je weekend luister je naar de LOVE.

0: Tribute to the Cats Band en Dance Hall Days. En er mag zeker gedanst worden de komende dagen. Zoek lekker de horeca op. Ga lekker het terrasje opzoeken als je er nou toch van je Pinksterweekend aan het genieten bent. Het wordt tenslotte een graadje of nou 5, 26 morgen. En maandag zelfs 27 graden. Die tikken we toch ook gewoon even lekker aan. Mocht het een beetje te warm voor je zijn, nou kies vooral de koelte van de airco. Dat zou ook gewoon zomaar kunnen. En anders, ga gewoon lekker naar buiten. Trek erop uit. Pak de fiets. Ga een rondje lopen. En smeer je natuurlijk goed in. Hè? Dat is toch ook wel een belangrijke. Maar haal vooral alles eruit wat erin zit. Hier uit dit weekend. Walter Kroes doet het ook. Hij haalt alles uit het leven.
1: Ik weet niet wat ik nog mag zeggen. Wat nog door de buurt.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Bij een explosie bij een bedrijf in Harderwijk zijn 2 mensen gewond geraakt. Waarschijnlijk ging het mis door een lekkage aan een ondergrondse afvoerleiding van een gastank. De arbeidsinspectie is bezig met onderzoek. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt met een mogelijke ebola-infectie opgenomen. Onderzocht wordt nog of die patiënt daadwerkelijk ebola heeft. In Congo is momenteel een grote uitbraak van het virus. En Extinction Rebellion mag morgen geen actie voeren op het spoor bij Utrecht Centraal. De burgemeester van Utrecht vindt die blokkade levensgevaarlijk en noemt het spoor ook geen plek om te demonstreren. Het weer blijft lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, warm ook. Maximaal 9.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De woningmarkt koelt af. Landelijk zijn de huizenprijzen het afgelopen jaar met 5% gestegen. Tegenover 10% anderhalf jaar geleden. Inmiddels wordt 1 op de 8 woningen opnieuw te koop gezet tegen een lagere vraagprijs. Vorig jaar gold dat nog voor 1 op de 10 verkopers. Tussen oktober en maart zijn in Edam-Volendam 124 huizen verkocht. Kopers betaalden in die periode gemiddeld 0,7% meer dan de vraagprijs voor een nieuwe woning. In de Singelwijk in Edam is woensdag een buurtmoestuin geopend door wethouder Marisa Kes en directeur-bestuurder Wiesje van der Weijden van Wooncompagnie. De tuin ligt in de achtertuin van een wooncompagniewoning die te groot was voor bewoners om zelf te onderhouden. Vrijwilligers van Sociaal Tuinieren, Civic en Newbies beheren de tuin. De opbrengst gaat naar bewoners en de buurtkamer. Het is een van de 15 landelijke pilots. Zondag 31 mei vindt in Ilpendam de 12e editie van de jaarlijkse garage sale plaats. Tussen 10 uur en 14 uur veranderen tuinen, garages en opritten in een verkooproute met tweedehands spullen, vintage vondsten en handgemaakte items. Na verwachting doen zo'n 80 adressen mee. Dorpsbewoners zorgen daarnaast voor zelfgebakken pannenkoeken en andere etenswaren. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat nog 60 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A1. Amsterdam richting Amersfoort voor Muiden 10 minuten oponthoud. A6 Muiden richting Lelystad. Tussen knooppunt Almere en Lelystad 10 minuten. A7 Zaanstad richting Hoorn voor afrit Avenhoorn 10 minuten. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velsen en Akersloot een kwartier extra reistijd. A27 Utrecht richting Almere voor Huizen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Edam-Volendam organiseert een fotowedstrijd met als thema Samen Edam-Volendam. Inwoners worden uitgenodigd verbinding in beeld te brengen. Van grote evenementen tot kleine dagelijkse momenten. De winnende foto krijgt een plek in de hal van het stadskantoor in Volendam en kan worden gebruikt in gemeentelijke communicatie. Deelname is mogelijk via het online praathuis van de gemeente. Over cultureel jongerencentrum De Nohol in Edam wordt een boek gemaakt. Het centrum was actief in de jaren 70, 80 en 90 en kende een rijk aanbod aan activiteiten met veel vrijwilligers. Het boek beschrijft de geschiedenis van De Nohol met tekst en beeld. Herinneringen, foto's en ander materiaal zijn welkom via stadskant@wxs.nl. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

zou het een covertje kunnen noemen van Bestel Maar. Terwijl dat op zijn beurt weer een covertje is van Anselma. Dus eigenlijk is dit meer origineel dan Bestel Maar, toch? Nou ja, goed, wat maakt het ook uit? Je hoorde de 3A's samen met Jacques Pouls, de zanger van Rowan Hesse. Dat dan weer wel. Hier in LVJ Radio, het Graaicafé. Ik ben het terras langzaamaan een beetje aan het opruimen. En ik ben plek aan het maken voor Evelien, want je hoort haar zometeen hier op LVJ Radio. De Vrolijke Vrijdag dendert dus gewoon nog eventjes lekker door. Ik wens je alvast een heel fijn Pinksterweekend en geniet lekker van dit prachtige weer. Ik ga eruit zometeen met Damien Rice en David Gray. Klinkt minder gezellig dan het is. Beloof je, het was echt een leuk nummertje. Na de Rolling Stones, rock and roll.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. In het Radboud UMC in Nijmegen is iemand opgenomen die mogelijk ebola heeft. Het zou gaan om een lage verdenking, zegt het ziekenhuis. En dat betekent dat de kans dat de patiënt inderdaad met het virus besmet is, klein is. Het wordt nog onderzocht. Het is niet bekend om wie het gaat en waar hij of zij die infectie opgelopen zou hebben. In de Democratische Republiek Congo en omliggende landen gaat het zeer besmettelijke ebola-virus al weken rond. Vermoedelijk zijn er tientallen mensen aan overleden. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Vakbonden en werkgevers moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. Jette hoopt de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. In Harderwijk zijn twee medewerkers gewond geraakt door een explosie bij een bedrijf. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden aan het pand. De slachtoffers zijn een man en een vrouw. Ze konden het pand zelf verlaten en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden dan. Later in het noorden wel kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
4: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
5: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
6: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
7: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
8: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, De Dijmt 6 in Volendam.
10: Ontdek Happy View, het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE. LOVE in
11: Volendam. Ja, het is weer vrijdagavond en je bent er weer bij, hoor. Hartstikke leuk. Mijn naam is Evelien en mag er weer zijn tot 8 uur. Hele vrolijke praatjes. Praatjes en plaatjes op deze vrijdagavond. Nu de Black Eyed Peas en Hey Mama.

0: 100%.
1: Ja, van 0 naar 100% gaan ze Flemming en Mart Hoogkamer hier op de LOV1 voor de Black Eyed Peas. En hey mama, welkom in jouw weekend. En wat is het een waanzinnig weekend. Je hoorde net al in het weerbericht misschien 29 graden kan het morgen worden. Nou, als je daar geen zin in hebt, als je daar niet vrolijk van wordt, weet ik het ook niet meer. En dat stukje vrolijkheid ga ik ook voor jou brengen met heel veel muziek hier. Ik heb ze weer allemaal voor je klaarstaan. De hele lijst met fijne tunes om jouw weekend mee te beginnen samen met mij, Evelien. Hoi, ik ben er weer en jij bent er ook bij. Hartstikke leuk. Je gaat nu luisteren naar Passenger Anywhere.

Bij ons hoor je niet elke dag hetzelfde. LOVE. Locker.

oftewel J-Lo, Ain't It Funny. Ja, afgelopen weekend ben ik weer volledig door de mand gevallen tijdens een pubquiz. Natuurlijk had ik weer laten vallen dat ik toch wel radio-dj ben. Oh, er gaat iets mis. Ik hoor allemaal ruis op de achtergrond. Hopelijk jij niet. Maar ik had laten vallen dat ik radio-dj ben. En dan wil natuurlijk iedereen in mijn team. Want ja, ik weet alles van muziek. Maar de muziekronde ging over muziek uit de jaren 60. De hippie tijd, flower power. En ik bleek daar toch iets minder van te weten. De Turtles kon ik zeker niet opkomen. De Monkees, ja, de Beatles gingen dan nog wel. Deze had ik gelukkig ook goed. En dat is echt een klassieker uit 65. California Dreaming, Mamas and the Papas.

Frank Stallone en Far From Over, die was snel afgelopen. Gelukkig is het ook een beetje over met de onrust, want gisteren speelde Ajax hier in Volendam. En ik reed hier naartoe en zag nog een beetje de borden langs de weg staan, waar dan geparkeerd moest worden gisteren. Maar nu...

0: lijkt het toch allemaal weer heerlijk rustig hier in Volendam. Maar laten we daar dit weekend van genieten. Enrique Iglesias en Pitbull hoor je nu op de LOVE. I like it.
1: Enrique Iglesias. Pitbull. Y'all know what time it is.
2: We gon' set it on tonight. Just so. Set the club on fire.
1: Just so.
2: Enrique.

Alicia Keys en Superwoman hier op de LOVE. De script is vandaag naar buiten gekomen met nieuwe muziek. Een nieuwe single. Heeft ongeveer 2 jaar geduurd. 2 jaar geleden kwam het laatste album van ze uit. Satellites was die titel. Nu dus verse nieuwe muziek van de script. En in heel veel gevallen is dat wel geschikt voor de grootste concertzalen. De band wil dat ook met de nieuwe single echt benadrukken. Met name het refrein bevat ouderwets veel bombastische geluiden. Grootsheid. Genoeg om grootse mensenmassa's in beweging te krijgen. En dat doen ze dus met deze allernieuwste single met als titel ook heel toepasselijk, Man in the Arena.

Ja, de oplettende luisteraar die hoorde dat het een beetje misging hier in de techniek. En dat opeens de script volledig werd afgebroken en vervangen werd door Toto. Ik weet niet of het het universum was, maar de nieuwe plaat van de script was best oké, best leuk. Maar ja, niets gaat er natuurlijk boven Toto. Stop loving you. We gaan gewoon lekker door met de Bee Gees op deze mooie vrijdagavond. Spiks.

een fijn geluid hebben van de Bee Gees. Je hoort nog een klein ruisje. En dat maakt die oude muziek eigenlijk nog wel mooier. Spicks en Specks. Ja, we gaan even wat verder de tijd naar voren. Want 2010, dat was een beetje het jaar dat ik naar festivals begon te gaan. En in dat jaar stonden de Handsome Poets, ja wie kent ze nog, bijna op elke mainstage. En konden we allemaal meedansen op deze waarmee ze toen doorbraken. Dance, the war is over.

Simon en proosten op de doden hier op de LOVE. Een blondie kwam een jaar na Denise, dat die echt een klassieker, kwam ze met Heart of Glass. En dat was echt een gamechanger. Want in dat nummer werd disco gecombineerd met punk en new wave. En dat was bijna heiligschennis in die tijd. En vooral in de alternatieve scene, veel punkfans vonden Blondie daarom te commercieel. Ik praat door haar zang heen. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Sorry, excuses. We beginnen gewoon even overnieuw. Heart of Glass van Blondie. Een gamechanger dus in de muziekwereld. Ik ga er niet meer doorheen kletsen. Hier is ze op de LOVE.

0: 1. Streekradio LOVE.
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En Winkelcentrum Havenhof.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veldje van een voetbalclub. Daarbij werden ook branden gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Want na de vakbonden wil ook werkgeversorganisatie VNO-NCW dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Politiek verslaggever Marleen de Roy.
5: Vandaag kwam er uit onverwachte hoek kritiek op de voorgenomen bezuinigingen op de AOW, WW en VIA. Niet alleen de vakbonden, nu ook de werkgevers zeggen tegen het kabinet: doe het niet, het zorgt voor te veel onrust. Het kabinet reageert en zegt dat er wel degelijk ruimte is om te onderhandelen. Maar tot nu toe liggen die twee werelden nog ver uit elkaar.
4: Ja, toch hoop Jette de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. En de Italiaan Alberto Bettil heeft de 13e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Bettil behoorde tot een kopgroep van 15, deelde de slotklim het beste in. Het peloton kwam met 13 minuten achterstand over de streep en in het klassement veranderde niets. Eulalio behoudt de roze leiderstrui voor Vinkegaard en Arendsman. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog wel een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
6: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
7: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.
9: LOVE, Edam Volendam. Elke dag bij jou. Ja, het is vrijdagavond 22 mei 2026. Leuk dat je er weer bij bent. Dit is Evelien op vrijdag. Met Nena en Kim Wilde nu. Any place, anywhere, anytime.

Ze blijven de koning van de nacht. Amar, John West hoor je en Billy Dans. Het is vrijdagavond, het weekend. Stap je in hier bij de LOVE. En dat doe ik speciaal voor jou tot 8 uur. Met heel veel fijne, dansbare, vrolijke muziek. En dit is toch wel een van mijn favorieten hoor. Ik knal hem erin. Icona Pop en Charlie XS. I love it.

De Beach Boys, Good Vibrations. Afgelopen weekend was het weer tijd voor het Songfestival. En ook al deden wij niet mee, was er natuurlijk wel genoeg muziek te horen. Ik ben even door de lijst heen gescrolld. Ik was toch wel nieuwsgierig en benieuwd wat er allemaal te horen was. Ik heb het niet gezien, moet ik wel gelijk zeggen. Maar ik heb dus wel een favoriet. Mijn favoriet heeft niet gewonnen. De winnaar is Dara geworden met Bara Bengerenge. Als ik het goed uitspreek, ja, het is een vrouw. Er waren trouwens heel veel solo vrouwen die meededen dit jaar. Veel vuur, mooie pakjes, uitgebreide show-elementen. Het kwam allemaal voorbij bij het Songfestival. En deze jongen uit Noorwegen, want dat is de kandidaat uit Noorwegen, die werd ook zelfs aangesproken dat zijn act mogelijk iets te sexy was. Moest wat aangepast worden. Er was veel leer. Er waren veel leren pakjes. Maar het klinkt gewoon heel lekker. En dit is dus wel mijn persoonlijke favoriet. En ik hoop dat ik jou daarmee ook een beetje kan aansteken. Er zitten heerlijke gitaren in. Het is Jonas Love met Ja, Ja, Ja.

Niet te toppen, Stevie Wonder, For Once in My Life. Elke vrijdagavond stel ik je graag voor aan een muzikaal talent waarvan ik denk, die heb jij nog niet eerder gehoord. Maar die moet jij zeker weten wel even gaan luisteren. Deze week is het Raffi de Driver. En het is een beetje gekkig wat hij doet. Hij zingt namelijk volksmuziek, maar ziet er totaal niet uit als een volkszanger. Lijkt ook een beetje dat hij de spotter meedrijft. Je denkt een beetje, dit is een grap. Hij doet iemand na, hij doet een typetje. Waar is de jongen mee bezig? Maar intussen staat hij gewoon op een noorderslag. Zingt iedereen zijn muziek mee. Heeft hij echt een doorbraakhit met Op de Maan met Maan. Raffi de Driver dus. Een volkszanger, maar dan iets anders. Het wordt ook wel omschreven als ironische volksmuziek. En ik denk dat je gewoon zelf even lekker moet gaan luisteren. En op een gegeven moment kunnen we allemaal meezingen met deze van Raffi de Driver. Op de Maan met Maan. Yeah.

Fun and We Are Young. En ik hoop dat Stephen Morrissey van de Smiths vandaag een beetje fun heeft. Want het is zijn verjaardag, 22 mei 1959. Toen werd hij geboren. Dus die viert vandaag een feestje. Wel even roddelen. Ik was laatst in Valencia en hij gaf daar een concert. En dat werd groots aangekondigd, was bijna uitverkocht. En er was tevens ook een vuurwerkfestival in de stad. En meneer had niet goed geslapen, heeft alles afgezegd. Nou, ik vind dat echt niet kunnen. Ik denk jij ook niet, nog nooit van gehoord. Maar hier zingt hij nog, de Smiths, The Boy with the Thorn.

0: voor mij.
1: Chris Cross Amsterdam en Rolf Sanchez. Increïble. Je hoort het hier allemaal bij de LOVE. Wat je ook hoort is allerlei genres muziek, maar ook soulmuziek. En dit vind ik toch wel een van de grootste soulnamen van dit moment, moet ik erbij zeggen. Leon Bridges. Ik heb een akoestische versie van zijn nummer Better Man gevonden. En toen ging ik even verder zoeken. En dit was uit 2015. En het bleek dus een heel belangrijk concert voor hem te zijn. Want het was tijdens South by Southwest. En dat is een soort festival in Austin in Amerika. En op dat festival staan heel veel artiesten die heel graag willen doorbreken. En dat lukt ze lang niet allemaal. Maar het bijzondere was in 2015 dat hij daar stond. En dat alle journalisten, experts in de muziekwereld, allemaal het gonste daar gewoon. Iedereen zei, heb je Leon Bridges al gezien? Wie is die Leon Bridges? Zijn naam klonk over het hele festival. En daarna werd ook wel gezegd dat hij dat jaar dat festival heeft gewonnen. En dit zong hij daar, Better Man. Dit is de versie dus van South by Southwest in 2015. Leon Bridges.

Somber, Homewrecker. In Amsterdam gaat het het gaat vaak over Ajax, maar nu ging het alleen maar over Harry Styles. En dat was ook precies de reden dat gisteravond Ajax hier in Volendam in het stadion speelde. Omdat Harry Styles daar gewoon 10 keer staat achtereen. Aankomend weekend ook nog, het is nog steeds niet uitverkocht. Helaas, of misschien wel heel fijn voor jou. Dus je kan er gewoon nog naartoe. En ze hebben zelfs het podium een beetje aangepast, zodat iedereen ontzettend goed zicht heeft op die prachtige Harry Styles. Watermelon Sugar nu!

Kensington en Done With It. En het, ja, voor mij zit het er ook een beetje op. Het weekend is begonnen en dat betekent een extra lang weekend wederom. Want het is Pinksteren maandag. Dus allemaal lekker lang vrij en heerlijk weekend. Ik kijk naar buiten, de zon schijnt. En ik reed hierheen en ik dacht, deze plaat wil ik echt als laatste vlak voor 8 uur draaien. Kan je helemaal losgaan, lekker rocken. Want het is AC/DC. You shook me all night long. Je hoort hem nu hier op de LOVA.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
4: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. De VS blijft herhalen dat ze meer betrokkenheid wil van de NAVO-bondgenoten bij de Iran-oorlog. Dat werd duidelijk in Zweden tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Ook de Amerikaanse buitenlandminister Rubio was bij dat overleg over de toekomst van de NAVO. De bijeenkomst in Zweden is de laatste voor de grote top over anderhalve maand in Ankara, waar ook president Trump zal aanschuiven. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Hij zegt dat de Fransen hem lief zijn.
6: Et oui, c'est pour toutes ces raisons, et c'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
5: De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In Hilversum is deze week een kind aangevallen door een hond, schrijft de Telegraaf. Het gebeurde vlakbij het schoolplein. Volgens de krant is het slachtoffer een jongen van 7 en heeft hij ernstige bijtwonden in zijn gezicht opgelopen. Een man van 20 is tot 5 maanden celstraf veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk, omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Deze verslaggever van RTV Utrecht was bij die rechtszaak.
7: Dit geweld gaat alle perken te buiten, zei de rechter vandaag. En daarom oordeelde hij dat de eerste verdachte, die een Romeinse kaars gebruikte als een soort bazooka tegen agenten, dat hij 5 maanden de gevangenis in moet.
5: Een andere verdachte werd vrijgesproken. Volgens de rechter kon niet bewezen worden dat hij het vuurwerk wilde gebruiken tegen de politie. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen dan weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
8: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En Winkelcentrum Havenhof.
10: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
11: warmte hangt in de lucht. Dit is de LOVE.
12: Sport, voetbal, handbal, nieuws uit de regio, achtergronden en uitslagen. Dit is Love Sport.
13: Ja, welkom bij Love Sport. Ik ben Lucas Ouderdorp en voor vanavond heerlijk programma. We gaan natuurlijk vooruitblikken op de kraker van morgen. FC Volendam, wat het opneemt tegen Willem II. En Willem II wat toch met uitsupporters mag komen, wat toch besloten is. De wedstrijd wel verplaatst in plaats van 8:00 naar 4:30 voor de mensen die het nog niet weten. Dus hou dat in gedachten. De wedstrijd is vervroegd. En zondag heb je natuurlijk de kraker ook voor een ticket voor Conference League voorronde play-offs voor Europees voetbal. Tussen Ajax, wat hier ook speelt, aan de dijk tegen FC Utrecht. En ook die wedstrijd is van tijd veranderd. Van 6:00 vindt die nu plaats om 12:15. Dus dat is even goed om te weten. En we gaan natuurlijk zo meteen vooruitblikken. Maar ook nog veel meer ander sportnieuws komt er langs. Maar je hoort hier nu eerst de script met Break Even.

0: Benson Boone met zijn single Beautiful Things. En daarvoor je Alpha Beat met Fascination. Manchester City heeft bevestigd wat in diverse media al de ronde deed. Succescoach Pep Guardiola zit zondag bij thuisduel met Aston Villa, de afsluiter van het Premier League seizoen, voor het laatst op de bank bij de Citizens. De 55-jarige Spanjaard die 10 jaar geleden Bayern München voor City verruilde, vertrekt ondanks een nog een jaar doorlopend contract. Waar zijn toekomst ligt, dat is nog niet bekend. Pep Guardiola won met Manchester City zijn 10 jaar bij de club, 6 Premier League titels, de Champions League, 3 FA Cups en 5 maal de League Cup. Ter ere van het afscheid nemende manager zal een net vernieuwd deel van de tribune in het Etihad Stadium, de North Stand, naar de Spanjaard vernoemd worden. De Pep Guardiola Stand zal zondag voor het eerst volledig in gebruik worden genomen. Vraag me niet naar de reden na mijn vertrek, zegt Pep Guardiola zelf. Er is geen reden, maar diep van binnen voel ik dat het tijd voor mij is om te gaan. Niets is eeuwig. Als dat wel zo was, zou ik hier nog zijn. Wat wel eeuwig zou zijn, zal het gevoel zijn, de mensen, de herinneringen en de liefde die ik voor mijn Manchester City koester. City was dit seizoen nog lang in de race voor de landstitel, maar verspeelde zijn kansen door het 1-1 gelijkspel van afgelopen dinsdag bij Bournemouth. Dat was 3 dagen na de gewonnen cupfinal tegen Chelsea. Voormalig Chelsea-trainer Enzo Maresca, die onder Guardiola bij City werkte, zou de belangrijkste kandidaat zijn om de oude baas op te volgen. Ook Vincent Kompany wordt genoemd. De huidige trainer van Bayern München heeft een verleden als speler in Manchester City. Ja, en Pep Guardiola is eigenlijk natuurlijk een van de beste trainers die er eigenlijk ooit geweest is. Hij heeft er alles gewonnen bij Bayern München. Hij had die Champions League gewonnen. Hij heeft de Champions League ook gewonnen bij FC Barcelona, bij City. En het is gewoon een geweldige coach. En ik heb er eigenlijk gewoon geen woorden voor. Hartstikke zonde, maar er wordt zelfs gezegd dat hij misschien wel richting Ajax zou gaan. En wat een stunt zou dat zijn als Ajax een trainer als Pep Guardiola binnen zou kunnen halen.
1: Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor me.

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen.

Dit waren de Plain White Tees met Hey There Delilah. En daarvoor hoorde je Jan Smit met Als de Nacht Verdwijnt. Goed nieuws is er vanmiddag gekomen voor de supporters van Willem II en FC Utrecht. Zij zijn wel welkom in Volendam voor de finales van de playoffs komende zaterdag en zondag. Dat is de uitkomst van overleg tussen de KNVB, alle betrokken clubs en de lokale driehoek van de gemeente Edam-Volendam. Burgemeester Beukers van de gemeente Edam-Volendam heeft zich zeer coöperatief opgesteld en toch uit supporters toe te laten. Nadat hij aanvankelijk de wedstrijden deze week zonder uitpubliek wilde laten afwerken na ongeregeldheden bij FC Volendam-Telstar afgelopen zondag. Na protesten van de clubs ging burgemeester Beukers toch overstag en liet toch uitpubliek toe bij Ajax FC Groningen. Dat verliep niet helemaal vlekkeloos, want na afloop probeerden een aantal Groningen-fans door de hekken te breken en werd er met hekken gegooid. Op dat moment werd gevreesd voor een definitieve ban van supporters van Willem II die in de wachtkamer zaten en ook een ban op supporters van FC Utrecht. Maar Beukers heeft na overleg met lokale driehoek het competitiebestuur betaald voetbal en de clubs toch ingestemd met uitsupporters in Volendam. Wel zijn de wedstrijdtijden verzet naar een vroeger tijdstip. Op zaterdag wordt FC Volendam Willem II gespeeld om 16:30 en Ajax FC Utrecht gaat op zondag naar 12:15. Dit om de situatie beter beheersbaar te kunnen maken. Het vroegere tijdstip op zondag heeft ook deels te maken met het weer. Het wordt zondag een warme dag, maar ook de betere beheersbaarheid van de supportersgroepen speelt een rol. Vroeg op de dag is bijvoorbeeld alcoholconsumptie een stuk geringer. Wat een rol heeft gespeeld bij de beslissing om supporters van Willem II op zaterdag toch te laten komen, is dat supporters van de Tilburgse club hadden aangekondigd om zaterdag toch naar Volendam te gaan, maar dan voor een protestactie. Na de eerste wedstrijd tussen beide teams werd ook een spreekkoor aangegeven met de tekst: "We gaan met z'n allen naar de dijk." Gekozen is nu voor een beter beheersbare situatie van een vast omlijnd aantal van 400 supporters. Wij zijn blij dat onze supporters toch naar Volendam mogen afreizen. Over het proces dat hiertoe heeft geleid gaan we niet verder uitweiden. Onze focus ligt nu op het informeren van de supporters en op de sportieve voorbereiding, laat de Tilburgse club weten. De betrokken clubs gaan de supportersgroepen op het hart drukken om hun verantwoordelijkheid te nemen en te zorgen dat de wedstrijd zonder incident verlopen. Nu het competitiebestuur betaalt voetbal en de lokale overheid hun nek hebben uitgestoken om de finales met supporters van beide teams te laten afwerken. FC Utrecht spreekt lovende woorden uit over de lokale overheid in Volendam. In een statement zegt de club: FC Utrecht spreekt haar waardering uit richting de lokale autoriteiten voor de constructieve samenwerking in aanloop naar de finale van zondag. Dankzij die inzet kan het duel tussen Ajax en FC Utrecht in Volendam worden gespeeld met supporters van beide clubs op de tribunes. En dat is toch een mooi gebaar van de FC Utrecht, want het is toch nog wel eens anders geweest tussen de lokale driehoek van Edam, Volendam en FC Utrecht. Want het is ook nog wel eens gebeurd 2 seizoenen geleden dat op vrijdagavond de supporters waren onderweg, maar op een gegeven moment hebben altijd het bestuur, de lokale driehoek van Volendam, maar toch besloten dat er geen uitsupporters bij de wedstrijd aanwezig mochten zijn. En kon de bus halverwege gewoon weer omdraaien. En de supporters die al zoveel zin hadden in een wedstrijdje, konden gewoon weer terug naar huis. Je hoort hier nu eerst

geweldig artiest Damiano David met zijn single The First Time. Daarvoor hoorde je Rob de Nijs met Zondag. Luc de Jong gaat na een jaar weer weg bij FC Porto. De 35-jarige spits lag in Portugal het grootste deel van het seizoen uit de relatie door een knieblessure. Waar de Jong zijn carrière voortzet is nog niet bekend. Voor zijn jaar in Porto speelde de 39-voudige international van Oranje jarenlang bij PSV. Luc de Jong werd bij het FC Porto van trainer Francesco Farioli kampioen. Hij kwam tot geblesseerd raakte tot 7 wedstrijden, wanneer hij eenmaal het net wist te vinden. Het contract van Luc de Jong in Portugal loopt komende zomer af. FC Porto had een optie voor een extra seizoen, maar voor een langere samenwerking komt het dus niet. Bij het Algemeen Dagblad zegt Luc de Jong dat Porto nog wel door wilde, maar hij zelf dat niet zag zitten. Een terugkeer naar de Eredivisie sluit hij uit. Daar kan ik duidelijk over zijn. In Nederland hoef ik maar voor 1 club, en dat is PSV. En in Eindhoven heb ik het al mooi afgesloten. Het is mijn club, maar retré als speler bij PSV is niet meer aan de orde. Het kan ook dat de Jong na de zomer een punt achter zijn carrière zit. Ik laat de komende maanden alle opties open en ik ben er nog niet uit. De komende maanden gaan beslissen wat er met mijn carrière gaat gebeuren. En ook trainer Arbeloa neemt afscheid, maar dan van Real Madrid. Wegvrij voor terugkeer José Mourinho, de special one ook wel genoemd. Alvaro Arbeloa heeft bevestigd dat hij zaterdag zijn laatste wedstrijd leidt als coach van Real Madrid. Thuis in de Spaanse competitie tegen Athletic Bilbao, met het vertrek van de Spaanse voormalig verdediger van Madrid, lijkt de weg vrij voor een terugkeer van José Mourinho. In de staf van de Portugees, die tussen 2010 en 2013 ook al trainer was van Real Madrid, is geen plek voor Arbeloa. Hint de laatst genoemde tijdens een persmoment. Mourinho is nu nog trainer van Benfica, maar wordt gezien als topkandidaat in Madrid. Ik hoop dat dit geen vaarwel betekent, maar een tot ziens, aldus Arbeloa, die in het profvoetbal debuteerde bij Real Madrid en meer dan 200 wedstrijden speelde. Na zijn spelersloopbaan werd hij jeugdtrainer. In januari volgde hij een ontslagen trainer Xabi Alonso op bij de hoofdmacht, maar kon de Spaanse topclub niet naar successen leiden. Real Madrid eindigde de competitie als nummer 2 achter FC Barcelona en werd in de kwartfinales van de Champions League uitgeschakeld door Bayern München. Arbeloa vertelde zelf: Madrid is mijn thuis. Ik hoor al meer dan 20 jaar bij de club. Zaterdag wordt mijn laatste wedstrijd van het seizoen. Of het mijn laatste ooit wordt bij de club, weten we nog niet. Ik ga proberen ervan te genieten. Als Mourinho komt, zal hij zijn eigen team meenemen. Hij heeft geweldige mensen om zich heen. Ik ben de afgelopen maanden alles opzij gezet voor de club. Vanaf maandag ga ik aan mijn eigen toekomst denken. Ik ben klaar voor een nieuwe uitdaging buiten Madrid. Mooie boodschap van de nieuwe nu ontslagen trainer. Ze komt bij Real Madrid en de special one José Mourinho. Het is een kwestie van tijd tot ze aan gaan kondigen dat hij terug is.

Dat was Dean Lewis met zijn geweldige single Survive. Ik ben echt wel een beetje fan van Dean Lewis. En daarvoor hoorde je natuurlijk Likke Pep met Caroline. Ja, die hebben we allemaal ondertussen natuurlijk wel meerdere keren gehoord. Het WK dat begint al bijna en het is al 2 jaar op rij niet gelukt voor Ronaldo om kampioen te worden in Saoedi-Arabië. Op het WK gaat hij natuurlijk, hij wil het natuurlijk winnen. Messi heeft het de vorige keer gewonnen en Ronaldo wil natuurlijk laten zien dat hij de beste speler is. Maar nu heeft hij ook eindelijk succes in zijn competitie Saoedi-Arabië. Met een tweede en een derde plek was het steeds niet genoeg. Doelpunten genoeg, 74 de voorbijgaande 2 seizoenen, maar geen prijs. Ook onlangs niet met de verloren finale van de Aziatische Europa League. Daar leek op de 2 na laatste speeldag verandering in te gaan komen. Tot doelman Bento 10 seconden voor afluiten blunderde tegen grote rivaal Al Hilal. Op de voorlaatste speeldag bleef het verschil met Al Hilal 2 punten. En dus kwam het aan op de laatste speeldag. Al Nassr kwam al snel op een voorsprong via Sadio Mane. Maar na Kingsley Coman er vlak na de pauze 2-0 van maakte. Danmark deed nog wel iets terug op een penalty. Maar Ronaldo sleepte de titel dan eigenhandig binnen met 2 doelpunten. 4-1. Al Nassr eindigt het seizoen met 86 punten en is kampioen. Al Hilal finished op 84 punten en Al Ahly op 81 punten. De Ronaldo werd in de 82e minuut onder luisterapplaud aan de kant gehaald met tranen van geluk. Zijn gezin was erbij in het stadion en dus droeg hij de titel op aan hen. De 41-jarige Portugees sluit het seizoen af met 30 goals. Daarmee moet hij enkel Julian Quinones en Ivan Toni voor zich dulden in de topschutterstand. Cristiano Ronaldo zit nu aan 973 doelpunten in zijn carrière en is nog steeds op zoek om die 1000 doelpunten te gaan halen. Met komend WK kan hij er waarschijnlijk wel weer een paar bij schrijven. Want het blijft natuurlijk Ronaldo en die zal altijd spelen voor Portugal in het seizoen daarna. Ik weet niet hoe lang zijn contract nog is, maar in het seizoen daarna en misschien daarna nog wel, zal hij toch wel die 1000 waarschijnlijk wel gaan halen. Ondanks dat het af en toe toch wel een beetje, ja, weet je, het is ook de leeftijd die komt en het ziet er gewoon af en toe iets minder uit dat je denkt, oei, ze zeggen wel eens liefde voetbal before the football leaves you. Maar het blijft natuurlijk gewoon een legende van de game. Het eerste uur is bijna afgelopen. Ik ga er zo meteen eindigen met Kido van de Graaf met Waarom Nou Niet. Daarna ben ik natuurlijk weer terug. Gaan we nog over veel meer sportnieuws hebben. En komen er nog veel meer heerlijke nummers langs. Maar eerst is Kido van de Graaf met Waarom Nou Niet Kleuren. En daarna ben ik weer terug. Tot zo!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar brief die ze online deelde, schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Een anonieme bron zegt tegen persbureau Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Gabbard kwam onlangs in opspraak omdat ze direct betrokken was bij de doorzoeking van een verkiezingskantoor van Atlanta vanwege een onderzoek naar vermeende verkiezingsfraude. Trump verloor daar in 2020. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om de opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste van die storingen werden veroorzaakt door derden, bijvoorbeeld bij koperdiefstal of aanrijdingen. En nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn vanavond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger op internationale wateren opgepakt en meegenomen naar Israël. 2 andere Nederlanders kwamen vanmiddag al aan en verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met vrienden en familie.
2: Ja, ik maakte me ongelooflijk veel zorgen. Kijk, je bereidt je al een beetje voor, maar totdat de video van Benneke Veer kwam.
3: De Israëlische minister.
2: De manier hoe hij zich mishandelde en vernederde. Ja, ik hield mijn hart vast. Omdat ik denk van, ja, daar zit Pieter.
1: Ja, een 6e Nederlander die naar huis komt heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later vanavond terugkeren. Het weer dan vannacht helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag in het noorden ook wat bewolking, kans op een bui daar. Dit was het NOS Journaal.
4: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijms 6 in Volendam.
6: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
7: Wat zei jij nou?
6: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
8: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE. Sport, voetbal, handbal, nieuws uit de regio, achtergronden en uitslagen. Dit is Love Sport.
9: Welkom terug bij Love Sport. Ik ben Lucas Oudendorp en net waren we natuurlijk al in het eerste uur en we gaan nu lekker verder in het tweede uur van Love Sport. Er komt zometeen nog veel meer nieuws. Voetbal, schaatsen, Merel Konijn komt nog langs. Maar eerst hoor je hier Drops of Jupiter van Train.

Samuel Welten met Alles kan kapot. En daarvoor hoorde je Train met Drops of Jupiter. Ik draai hem even om, want eerst hoorde je natuurlijk Robbie Williams met The Road to Mandalay. En er komt nieuws uit de VS, want de nationale ploeg van Congo moet voor het WK-voetbal 3 weken in isolatie. Voordat het toestemming krijgt om de Verenigde Staten binnen te komen. In het Amerikaanse land is een ebola-uitbraak. De ploeg bereidt zich momenteel in België voor op het WK. Andrew Giuliani, uitvoerend directeur van de werkgroep van het Witte Huis voor het WK, bevestigt aan ESPN dat de hele delegatie zich in België in de bubbel moet begeven. Omdat anders toelating tot de Verenigde Staten in het geding komt. Congo speelt van zijn 3 groepswedstrijden tegen Portugal en Oezbekistan in de VS. We zijn heel duidelijk geweest. Ze moesten 21 dagen in hun bubbel moeten blijven voordat ze op 11 juni naar Houston kunnen komen, zei Giuliani. We hebben het ook duidelijk gemaakt tegenover de regering. Alle spelers van de nationale ploeg spelen bij clubs buiten Congo. Desondanks zegt Giuliani dat de VS geen risico's wil nemen als het gaat om de gezondheid en veiligheid rondom het WK. We willen er zeker van zijn dat er niets in de buurt van onze grens komt, zegt de Giuliani, de vertegenwoordiger van het Witte Huis. Congo meldde eerder deze maand een uitbraak van een zeldzame variant van ebola. Bundi Bugio, als ik het goed zeg. Daardoor zijn meer dan 130 mensen om het leven gekomen. Daarop schrapte de nationale ploeg een trainingskamp in hoofdstad Kinshasa en reisde de formatie naar België. Op 3 juni staat er in Luik een oefenduel met Denemarken op het programma. Ook speelt Congo op 9 juni in Spanje nog een oefenwedstrijd tegen het Zuid-Amerikaanse Chili. Wat ook weer een spannende oefenwedstrijd voor Congo zal gaan worden, omdat het toch wel misschien, als je kijkt naar de kwaliteit, 2 ploegen zijn die waarschijnlijk een beetje aan elkaar gewend zijn. Je hoort nu Jan Smit met Tranquilo.

De mannen die eigenlijk alleen maar hits scoren. Met de zangeres die eigenlijk alleen maar hits scoort. Het zijn de Bangzitters samen met Roxy Dekker. Met hun hit Huisfeestje was dit. En daarvoor hoorde je Tom O'Dell met Another Love. Na 3 decennia vertrekt Max Huijberts door de voordeur bij AZ. Hij heeft een goed gevulde bankrekening overgelaten. Een afscheid door de voordeur. Het is eerder een uitzondering dan regel in de voetbalwereld. Technisch directeur Max Huijberts van AZ is zo'n uitzondering. Met een goed gevulde bankrekening, een befaamde jeugdopleiding en met kersvers zilverwaar in de kast neemt hij als erelid afscheid van AZ. Een periode waarin hij de club van binnenbuiten leerde kennen. Eerst als scout, daarna als technisch manager en de laatste 11 jaar als technisch directeur. In die tijd verkocht Huijberts voor meer dan 200 miljoen aan spelers. Blijkt uit cijfers van Transfermarkt. Zo onder Gianni Reinders als meest dure speler naar AC Milan voor 24,8 miljoen. Jahan Baks 22,5 miljoen. Vincent Janssen 22 miljoen. Milos Kerkers 20. Pavlidis 18. En het Augustil ook 18. Het zijn bedragen voor Boeroes 17. Stengs 15. Komenes 14. En Idrisi 12. Dat zijn dan een paar van de bestsellers geweest onder zijn leiding bij AZ. Maar die cijfers zeggen mij niet zoveel, zegt Huijberts. Ik zie dit als een resultaat van jarenlang succesvol beleid. Iets dat in de jeugdopleiding al begint. Een koers die we na het faillissement van DSB in 2009... onze voormalige hoofdsponsor hebben ingezet. De jeugdopleiding moet dermate geprofessionaliseerd worden dat er in alle lagen van de club professionals werken. Waardoor de kwaliteit van alle talenten ieder jaar beter wordt, zegt de schijnend technisch directeur. Dat wordt ondersteund door de KNVB-bekerfinale van dit seizoen, waarin AZ met 6 zelf opgeleide jeugdspelers aan de aftrap stond. Omdat we die basis zo goed hebben staan, is het voor mij heel eenvoudig om uiteindelijk een goede speler te verkopen, zegt Huijberts. Dat leverde AZ door de jaren heen een goed gevulde bankrekening op. De club is kerngezond, getuige het eigen vermogen van ruim 80 miljoen euro dat de club op de jaarrekening presenteerde. Er zat bovendien een netto winst van meer dan 10 miljoen euro bij, gerealiseerd door transfers van onder andere Ernest Poku en Ruben van Bommel. Twee voorbeelden van jonge spelers die de club als springplank hebben gebruikt om een transfer te maken naar de grotere club. En dat is ook de situatie die wij spelers schetsen, zegt Huijberts. Zo realistisch moeten we ook zijn. Dat is de functie van deze club AZ. Niet alleen jeugdspelers vonden de weg naar de club van hoog niveau, maar ook door data gedreven manier van scouten wist de club onder leiding van Huijberts spelers van kleinere clubs te scouten, door te ontwikkelen en vervolgens te verkopen van grotere bedragen. Voorbeelden van zijn Van Bommel, Sam Beukema en Vangelis Pavlidis. En dat levert soms ook echt op dat lijnen recht tegenover elkaar staat, omdat spelers een stap willen maken die er niet ontnomen kan worden. Dat is de keerzijde van dit werk. Ik heb altijd vanuit eerlijkheid en vertrouwen dit vak proberen uit te voeren. Dat levert ook moeilijke mooie momenten op. Met Pavlidis tegenwoordig bij Benfica heb ik bijvoorbeeld nog steeds heel goed contact. We hebben een speciale band, durf ik wel te zeggen. Zo speciaal zelfs dat de technisch directeur deze zomer aanwezig zal zijn op de bruiloft van de Griekse spits. Na 3 decennia bij AZ gewerkt te hebben, waarvan 11 als technisch directeur, wordt het boek nu dichtgesloten. Huijberts moet er niets meer van hebben. Een transfer naar Feyenoord verwijst hij naar het Rijk der Fabelen. Er is nooit contact geweest en de deur staat ook nog niet op een kier. Ik neem echt even afstand van de voetballerij. Er is meer in het leven dan alleen maar voetbal. Een lange vakantie met familie die hij nu voorrang wil geven, omdat hij privé ook veel heeft moeten slikken de afgelopen jaren. Daarom kijkt hij nu uit naar andere dingen in het leven. Het eerste waar ik echt naar uitkijk is in de tuin zitten met mijn vrouw. Eens genieten van ons huis met een goed glas wijn erbij. Het gewoon allemaal in me opnemen wat er de laatste jaren allemaal gebeurd is. En daar wil ik echt even van gaan genieten met mijn familie. Prachtig, Max Huijberts, hoe die AZ eigenlijk zoveel succes heeft gebracht. Voor ons in transfers, zoals ik net vertel. Het is eigenlijk gewoon echt geweldig. Je hoort nu Dr. Elben met It's My...

Je hoorde Kom van de Drieërs en daarvoor hoorde je mijn favoriete artiest, Bon Jovi met Bed of Roses. Schaatster Merel Konijn vertrekt bij ploeg Anema, paar maanden na de Olympische medaille. Schaatster Merel Konijn vertrekt na 2 jaar bij de ploeg van trainer Gillert Anema. Ze gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging, meldt ze op haar Instagram. Over wat ik nu verder ga doen, zal ik binnenkort meer kunnen delen. Tot snel, schrijft de 24-jarige schaatster. Merel Konijn greep afgelopen februari een zilveren medaille op de 5000 meter op de Olympische Winterspelen. Ze was een fractie van de seconde trager dan winnares Francesca Lollobrigida. Na de Winterspelen lag Konijn overhoop met Anema, nadat er voor het WK Allrounds plots 3 schaatsters werden aangewezen en zij op het NK uit protest de 3000 meter oversloeg. Anema zei daardoor overvallen te zijn. Later bood Konijn haar excuses aan. Met AHA, Zaanlander van Anema, was op Winterspelen uiterst succesvol. Naast Konijn pakte Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud in Italië Olympische medailles. Het is niet de eerste keer dat Konijn van team wisselt. In 2021 begon ze bij Worldstream Corendon van Jutta Leerdam. Een jaar later maakte ze de overstap naar Jumbo-Visma van coach Jack Ory en toen daarna weer naar Anema. Merel Konijn, het zal er heel... Ja, ik kende er toch wel een klein beetje. Vroeger heb ik wel het broertje, die kende ik vroeger nog wel eens. En het is toch een Edamse. En daar woon ik ook. Dus je voelt toch een soort connectie. En het is gewoon geweldig om te zien hoe een Edamse het zo goed doet in de schaatswereld. Wat toch nog best wel een pittig wereldje kan zijn.

BZ1 met Sevilla. Het nummer wat ik eigenlijk niet vaak genoeg aan kan horen. Want over een half jaar, dan woon ik voor 4 maanden lang in Sevilla. Dus ik probeer me in ieder geval door dit nummer te luisteren en zo goed mogelijk op voor te bereiden. En daarvoor hoorde je Mart Hoogkamer met Ik spaar geen centen. Ja, de licentiecommissie van de KNVB heeft de overname van Vitesse door de regionale investeerder de sterkhouders goedgekeurd. Daarmee lijken de problemen in Arnhem eindelijk opgelost. Op een gegeven moment leek er maar geen eind aan te komen. Dan was dit weer niet goed, dan weer ingetrokken, dan hadden ze weer de licentie. Maar eindelijk lijkt het toch licht aan het eind van de tunnel. De sterkhouders bestaat uit 5 Arnhemse ondernemers die al 24,9% van de aandelen in handen hadden. Zij nemen nu ook de overige 75,1% van de aandelen over. Dat zou gebeuren voor zo'n 2,6 miljoen euro. Daarmee zijn de buitenlandse eigenaren definitief vertrokken uit Arnhem. Het duurde lang voordat de overname was goedgekeurd. Vitesse startte de procedure al in december 2025. Maar de voetbalbond had in de tussentijd nog een aantal aanvullende vragen die de Arnhemse club moest beantwoorden. De overdracht van de aandelen van de buitenlandse investeerders naar de regionale investeerders moet nog wel formeel worden afgerond bij de notaris. Dat moet van de licentiecommissie gebeurd zijn voor 15 juni. Want dan is de deadline waarop clubs hun begroting moeten indienen voor het komende seizoen. De sterkhouder staat garant voor begroting van het komende seizoen. De Arnhemse club kan nu weer met de regionale investeerders bouwen aan een gezonde toekomst. Er hangt nog wel enige onzekerheid boven de Arnhemse club. Vitesse is nog met de KNVB verwikkeld in een cassatiezaak over het afnemen van de proflicentie. Het lijkt erop dat Vitesse die zaak gaat winnen. De advocaat-generaal die de Hoge Raad adviseert, adviseert om de KNVB op geen enkel punt gelijk te gaan geven. Prachtig nieuws uit Arnhem. Morgen natuurlijk de kraker FC Volendam tegen Willem II. Allemaal kijken om 16:30. En als je naar het stadion gaat, moedig de club lekker aan. Ik wens je een hele fijne weekend verder. Wij zijn eruit met een zomerstop. Maar na de zomer, in het nieuwe seizoen, zijn we weer terug met Love Sport. Hier, ja, je kan het natuurlijk maar op één manier.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
5: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het COA. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet ter beschutting tegen de zon. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Er zijn 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo en 7 doden, maar het zijn er waarschijnlijk meer, zegt de WHO.
7: But we know the epidemic in DRC is much larger. There are now almost 750 suspected cases and 177 suspected deaths.
6: Volgens de BBC zijn Britse wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veld bij een voetbalclub. Daarmee werden brandjes gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. En het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar ontslagbrief schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Oorlogsveteraan Gabbard is geen voorstander van militair ingrijpen door de VS. Haar invloed op president Trump was beperkt, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
8: Ze hoorde niet bij Trumps kring van vertrouwelingen en werd volgens berichten zelfs buitenspel gezet bij de militaire acties in Venezuela en Iran.
6: Een anonieme bron zegt tegen Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Het weer dan vannacht helder, morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
9: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Vanaf 1 januari 2028 verdwijnt het luchtalarm in Nederland. Minister Van Wil van Justitie en Veiligheid informeerde de Tweede Kamer dat NL Alert het enige waarschuwingsmiddel wordt waarmee ruim 90% van de bevolking bereikbaar is. Voor een nieuw sirenenetwerk zijn geen financiële middelen gevonden. Tot 2028 lopen de onderhoudscontracten voor bestaande sirenepalen. Tandarts Erik de Vries draagt na bijna 35 jaar zijn praktijk Dental Arts aan de Ducaton in Volendam over aan tandarts Josja Heijenk. De praktijk telt ongeveer 3000 patiënten. Erik de Vries blijft voorlopig verbonden aan de praktijk. Hij wilde de praktijk bewust niet overdragen aan een keten, maar zocht een opvolger die de kleinschalige en betrokken werkwijze voortzet. De politie heeft een hennepkwekerij met ongeveer 800 planten aangetroffen in een bedrijfspand aan de Van IJsendijkstraat in Purmerend. Een 20-jarige man uit Almere is aangehouden. Bij de kwekerij was sprake van water- en stroomdiefstal. De kwekerij en apparatuur zijn in beslag genomen. Verdachte situaties zijn te melden via 0900 88 44 of anoniem via 0800 70 00. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Elke dag bij jou. Elke dag LOVA.
2: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
3: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends. I need a love bar.

Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde dat opnieuw via de rechter tegen te houden. Maar die stelt dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte geoorloofd was. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW...

0: media aan te passen. Vakbonden en werkgevers moeten dan wel meedenken hoe die sociale zekerheid betaalbaar kan blijven, zegt premier Jetten. En de KNVB is akkoord met de overname van Vitesse door een groep Arnhemse ondernemers. Daarbij worden de buitenlandse eigenaren losgekoppeld van de club. De overname van de aandelen moet voor 30 juni rond zijn, want dan moet de begroting binnen zijn bij de KNVB. Het weer dan, het is nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, warm ook, maximaal 29 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De woningmarkt koelt af. Landelijk zijn de huizenprijzen het afgelopen jaar met 5% gestegen. Tegenover 10% anderhalf jaar geleden. Inmiddels wordt 1 op de 8 woningen opnieuw te koop gezet tegen een lagere vraagprijs. Vorig jaar gold dat nog voor 1 op de 10 verkopers. Tussen oktober en maart zijn in Edam-Volendam 124 huizen verkocht. Kopers betaalden in die periode gemiddeld 0,7% meer dan de vraagprijs voor een nieuwe woning. In de Singelwijk in Edam is woensdag een buurtmoestuin geopend door wethouder Marisa Kes en directeur-bestuurder Wiesje van der Weijden van Wooncompagnie. De tuin ligt in de achtertuin van een wooncompagniewoning die te groot was voor bewoners om zelf te onderhouden. Vrijwilligers van Sociaal Tuinieren, Civic en Newbies beheren de tuin. De opbrengst gaat naar bewoners en de buurtkamer. Het is een van de 15 landelijke pilots. Zondag 31 mei vindt in Ilpendam de 12e editie van de jaarlijkse garage sale plaats. Tussen 10 uur en 14 uur veranderen tuinen, garages en opritten in een verkooproute met tweedehands spullen, vintage vondsten en handgemaakte items. Na verwachting doen zo'n 80 adressen mee. Dorpsbewoners zorgen daarnaast voor zelfgebakken pannenkoeken en andere etenswaren. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Het ultieme

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Edam-Volendam organiseert een fotowedstrijd met als thema Samen Edam-Volendam. Inwoners worden uitgenodigd verbinding in beeld te brengen. Van grote evenementen tot kleine dagelijkse momenten. De winnende foto krijgt een plek in de hal van het stadskantoor in Volendam en kan worden gebruikt in gemeentelijke communicatie. Deelname is mogelijk via het online praathuis van de gemeente. Over cultureel jongerencentrum De Nohol in Edam wordt een boek gemaakt. Het centrum was actief in de jaren 70, 80 en 90 en kende een rijk aanbod aan activiteiten met veel vrijwilligers. Het boek beschrijft de geschiedenis van De Nohol met tekst en beeld. Herinneringen, foto's en ander materiaal zijn welkom via stadskant@wxs.nl. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
4: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het Rode Kruis. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet als beschutting tegen de zon. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. Hij is hiermee de eerste van het kabinet die dat doet. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Het officieel vastgestelde ebola-besmettingen staat op 82 in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. De Amerikaanse inlichtingenchef Tulsi Gabbard stapt op. Ze schrijft in haar ontslagbrief dat haar man ernstig ziek is en hem volledig wil steunen. Persbureau Reuters meldt op basis van anonieme bronnen dat het Witte Huis Gabbard onder druk heeft gezet om op te stappen. Ze drong niet door tot president Trumps vertrouwelingen en had in de praktijk weinig invloed. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste storingen werden veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdiefstal of aanrijdingen. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En Winkelcentrum Havenhof.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Stef Banstra met het NWS Journaal. De gemeente Stadskanaal opent opnieuw een nachtopvang voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. Het gaat om 60 tot 70 mensen voor wie nog een plek gezocht moest worden. Medewerkers van het Rode Kruis hebben eerder maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. De gemeente Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke noodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het ebola-virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. En dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren opgepakt. Dat is volgens internationaal recht illegaal. Daarna werden ze tegen hun zin meegenomen naar Israël. 2 andere opvarenden, een journalist van BNNVARA en zijn cameraman, waren eerder vandaag al geland. De 6e Nederlander heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later terugkeren. En spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van zo'n 2,7 miljoen euro... omdat er vorig jaar te veel storingen waren die een grote impact op de dienstregeling hadden. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er van het ministerie van Infrastructuur maximaal 520 mogen zijn. Volgens ProRail werd het grootste deel van die storingen veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdieven of aanrijdingen. Ook zegt ProRail dat er vaker storingen zijn door tekort aan materieel en ook personeelstekorten. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NWS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen in kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp maakt ook bekend dat Marie Verbraken Blommaert is overleden. Zij zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft de meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NWS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.
2: Sweetheart, listen. I know the last few things.

0: We zijn er altijd, 's avonds, 's nachts en overdag. LOVE.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de krachtigste en grootste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Uiteindelijk wil eigenaar Elon Musk met SpaceX mensen naar de maan en Mars brengen. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar toen werd de lancering op het laatste moment afgeblazen. Ruim een uur na opstijgen landde de raket net op een platform in de Indische Oceaan. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. Deze week zijn twee mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen van kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp Vught maakt ook bekend dat Marie Verbraken-Blommaert is overleden. Ze zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken-Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast het doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden.